Caso for everyone, everywhere, every time.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag de afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van de club werd aangevallen. Hij kreeg een beker bier in zijn gezicht en daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. En dan het weer. Opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
2: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Raso for everyone, from everywhere, every time.

Radio Razo for everyone, everywhere, every time.

Radio Razo for everyone, everywhere, every time.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de organisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was het goksyndicaat en was het goksyndicaat Flop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen, botsen ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier. Zij is in levensgevaar. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Na het weekend een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.
1: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: ben ik bij jou.
1: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt in de ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hanta-virus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hanta-virus. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Ze waren gesprongen en botsten in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarmee vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd vervolgens beëindigd. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking en dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.

0: Goedemorgen, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo?
5: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeke en Renk. En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
6: Red Light Jazz Radio.
7: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.
1: Catriel y Paco Amoroso.

wil ik in de gemeente vragen, zij die dat wel kunnen, de moeders die ook blij zijn met hun kinderen, want hun zijn blij met hun moeders. Dus er zijn, ik ben benieuwd of er ook moeders zijn die ook heel blij zijn met hun kinderen, of die op willen staan. Want ze zeggen, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Kijk eens aan. Heel veel blije moeders. Dat wordt gezellig. Bij dit nummer, de kinderen gaan zingen. Wie het lied ook, dat lied ook kent, die mag ook meezingen. Maar het is een bekend liedje. En het lied zal het zelf zeggen. Klappen, dansen, springen. Doet iemand gezellig mee? Ja? Dank u.

Sorry. Heel spontaan beginnen jullie allemaal te kloppen. Maar het stukje met kloppen, klappen, die komt nog. We gaan het opnieuw doen. Wanneer jullie moeten klappen, dan mogen jullie klappen. Wanneer jullie moeten springen, dan komt dat stukje komt ook in voor. Alles komt om de beurt, niet alles tegelijk, alsjeblieft. Dankjewel.

0: Ga je zo staan? Ja. Nou, gaan we luisteren naar een gedichtje van Zoe.
1: Lieve moeder, door God gegeven, een lichtpunt in mijn leven. Met liefde, zorg en warme hand leidde u mij langs elke kant. In gebed stond altijd klaar voor uw Gods zegen jaar na jaar. Uw geloof gaf mij zoveel kracht, heeft mij dichter bij hem gebracht. U bent een voorbeeld elke dag in alles wat ik doen mag. Uw liefde weerspiegelt Gods trouw in kostbaar geschenk, dat bent u. Vandaag zeg ik met heel mijn hart, dank u voor uw liefde, zonder smart. God zegen u vandaag altijd met vrede, liefde en eeuwigheid. Fijne moederdag voor alle moeders.

0: Hebben jullie al een cadeautje gegeven aan mama? Niemand nog? Jij wel? Mag ik weten wat het is?
1: Ik heb sieraden en chocola gegeven.
0: Oh, wauw. Niet één, maar twee dingen. Heel goed. Jij ook?
1: Munt en chocola.
0: Munt en chocolade. Zo, mama houdt van chocolade. Heel goed. Nou, de rest die heeft nog niet gegeven. Zijn jullie dat wel van plan?
2: Ja.
3: Ja.
0: Oké. Vandaag is het moederdag. Maar geven we alleen maar op moederdag cadeautjes aan mama? Nee. Wanneer geef je nog meer cadeautjes aan mama?
1: Een poppertje en je mama zelf.
0: Wanneer geef je nog meer een cadeau aan mama?
1: Wanneer ze jarig is.
0: Ja, klopt. Maar dus elke dag is het moederdag. Eens?
3: Ja.
4: Ja.
0: Dus zijn we dan alleen op moederdag lief voor mama?
3: Nee.
0: Nee? Dus jullie zijn elke dag lief? Wie is elke dag lief?
1: Ja.
0: Oh. Oké. Okay. Nou. Wanneer... Wij in de wereld hebben ook een grote cadeau gekregen. Weten jullie wat de grote cadeau is? Wat is dat?
1: De Bijbel.
0: Onder andere. Maar Jezus hebben we gekregen als de grootste cadeau. Weten jullie dat jullie allemaal ook een cadeautje zijn?
4: Ja.
0: Nou, overtuigend. Hoe ben je een cadeautje dan?
1: Omdat je ouders van je houden.
0: Ook. Maar omdat onze lieve Heer, mama Jo, cadeau gedaan heeft. Daarom zijn jullie allemaal een cadeau. En als iemand ooit een cadeau heeft, of die geeft een cadeau aan iemand, dan verwacht die ook dat die persoon wat met de cadeau doet. En niet de cadeau aanneemt en ergens wegstopt en nooit meer naar terugkijkt. Zo heeft ook jullie mama verwachtingen van jullie. Ondanks dat ze jullie cadeau heeft gekregen, wil ze wel dat jullie
3: ons best doen.
0: Klopt. Grote mond geven misschien?
3: Nee.
0: Nee, hè? Nee. De Bijbel zegt, eer je vader en jouw moeder. Dus luisteren is belangrijk. Lief zijn. Een cadeautje is niet altijd iets dat fysiek dat je aan kan raken. Maar liefde, daar gaat het om. Het grootste cadeau wat je mama kan geven is liefde. Ja? Oké. Okay. Ik zou graag nog een cadeau willen geven aan de mama's. En dat is ook niet iets wat je aanraken kunt. Maar zoals ik zei, het kan ook op een andere manier. Ik wil met jullie voor de mama's bidden. Dus wij gaan in gebed. Oké. Lieve Heer, dank u voor alle mama's. Dank u voor hun liefde, hun zorg en kracht. Wilt u hen zegenen, beschermen en elke dag kracht geven? Geef hun gezondheid, vrede en blijdschap in hun hart. Help ons om lief te zijn. Te luisteren. En dankbaar te zijn voor onze mama's. Zegen alle moeders. Vandaag. En elke dag. In Jezus' naam. Amen.

0: bijna moederdag.
1: Bedankt, kinderen van de zondagsschool en de leiding van de zondagsschool. Heel mooi gedaan. En trouwens, wat voor een cadeau kan beter zijn op zondag Rogate? Wat betekent bid als juist te bidden voor onze moeders? Jullie gaan zo naar de zondagsschool en wij zingen... God, wij danken voor de moeders die u ons gegeven hebt. Dan zegt u, hè, dat lied ken ik niet, kan ik niet zingen. Kunt u zingen? Dat is Garovani Alassani, de wijze van dat lied. En dat kunnen wij dus ook zo.

0: De eerste schriftlezing voor vandaag horen we uit het boek Spreuken, de 31e hoofdstuk, vers 10 tot 31. En ik zal broeder Leo van Genderen van Nathanael vragen om dit stuk voor ons te lezen.
1: Een sterke vrouw is veel waard. Ze is meer waard dan de mooiste edelstenen. Haar man vertrouwt op haar en daarom gaat het goed met hem. Ze geeft hem geluk en vreugde, haar hele leven. Een sterke vrouw is altijd bezig. Een sterke vrouw zoekt wol en mooie stof uit. Ze maakt prachtige kleren van. Overal vandaan neemt ze voedsel mee naar huis. Net zoals een schip spullen uit verre landen naar de haven brengt. Ze staat op als het nog donker is. Dan zorgt ze dat iedereen in huis eten krijgt. En geeft ze een opdracht aan haar slavinnen. Als ze een mooiste klant ziet, koopt ze dat van haar eigen geld. En dan legt ze daar een wijngaard aan. Een sterke vrouw werkt altijd hard. Nooit neemt ze rust. Ze koopt en verkoopt spullen op de juiste momenten. Dag en nacht werkt ze door. Ze maakt haar eigen stoffen en kleren. Daar is ze altijd mee bezig. Zelfs met mensen die niets hebben. Ze zorgt goed voor de armen. Niemand in huis is bang voor sneeuw, want ze heeft warme kleren voor iedereen. Ze maakt prachtige degen. Ze draagt mooie en dure kleren. Ze maakt stoffen en riemen en verkoopt die aan handelaars. Haar man is overal bekend. Hij hoort bij de leiders van de stad. Een sterke vrouw ziet er mooi en krachtig uit. Ze is blij met elke nieuwe dag. Ze spreekt altijd wijze woorden. Op een vriendelijke manier geeft ze de mensen raad. Ze zorgt goed voor de mensen in haar huis. Ze zit nooit stil. Haar kinderen zijn trots op haar. Haar man vindt haar geweldig. Hij zegt: er zijn veel goede vrouwen, maar jij bent de allerbeste. Je moet een sterke vrouw waarderen. Je hebt niets aan een vrouw die alleen maar lief en mooi is. Maar een vrouw met eerbied voor de Heer moet je waarderen. Beloon haar voor haar hard werken en geef haar de eer die ze verdient.
0: Beleid, broeder Leo.
2: Schetsen.
0: Dat is, laat maar zeggen, iets nog wat je moet evenaren. Die Sumahabi van mama.

De tweede lezing, tevens de preektekst voor de moederdag van vandaag uit Matteüs 6, lezen wij de verzen 5 tot met 13. En Jezus die spreekt als volgt: en wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars, die graag in de synagogen en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen kan zien. Ik verzeker jullie, ze hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je dan terug in je huis, sluit de deur, bid tot de Vader die in het verborgen is. En jullie Vader die in het verborgene zit, zal je ervoor belonen. En bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortbrevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoor zullen krijgen. Doe het niet na. Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog voor jullie het hem vragen. Bid daarom als volgt: onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen, laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. Vergeef ons onze schuld, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. Want aan u behoort de koningschap, de macht en de majesteit in eeuwigheid. Amen. Zover deze lezing uit het evangelie van Matteüs. En daar weet u natuurlijk ook van waar dat vandaan komt. Het Onze Vader, wat wij eigenlijk in elke zondag in de kerk bidden. Een gebed wat Jezus ons juist heeft gegeven. Heere God, dank u wel voor deze zondag. Dank u wel voor deze bijzondere dag die wij mogen vieren en waar we juist aan onze moeder zullen denken. Dank u wel, Heere God, dat u onze moeder wilt zijn. Dat u zelfs naar ons toekomt, dat u ons blijft roepen. Ook proberen we soms weg te lopen en soms ook niet dat doen wat u eigenlijk van ons vraagt. Maar u blijft ons roepen, zodat we ook hier vandaag bij elkaar komen om naar u te luisteren. Geeft u ons de juiste woorden die in deze situatie noodzakelijk zijn. Geeft u ons juist dat wat wij nodig hebben en bent u degene die onze harten opent. Zodat wij openstaan om te ontvangen wat u ons geeft. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Beste zusters en broeders, beste moeders en iedereen die vandaag bijzonder aan zijn of haar moeder wordt herinnerd. En iedereen die hier aanwezig is in de EBG-kerk aan de Avenue Concordia, of die van waar dan ook uit deze dienst dan via de stream volgt of die later misschien die dienst terugkijkt. Beste gemeente, Moederdag is een dag met veel gevoelens. Met heel veel verschillende gevoelens. Voor sommigen is het een dag van liefde en dankbaarheid. Voor anderen is dat een dag vol, nou ja, laat maar zeggen, ook wel verwachting. Want Moederdag is ook de dag waarop kinderen beloven, ja, dat ze bijvoorbeeld het ontbijt op bed brengen. En moeders vervolgens zelf de keuken mogen opruimen, omdat die lijkt alsof daarin een kookprogramma is ontploft. Maar laten we eerlijk zijn. Niet iedereen viert vandaag feest. Er zijn vrouwen die zo graag kinderen wilden hebben, maar die niet konden krijgen. Of vrouwen die liefdevol voor kinderen zorgen zonder dat überhaupt iemand mama tegen hen zegt. Er zijn mannen en vrouwen die hun moeder missen.
soms al jaren, soms nog maar net. En er zijn degenen die een ingewikkelde relatie met hun moeder hebben. Of vrouwen die zich op die dag meer dan anders realiseren dat hun kinderen er niet meer zijn. Moederdag is dus niet een dag met één verhaal, het is een dag met veel verhalen. Er is geen opleiding die je gedaan moet hebben voordat je moeder wordt. En je staat zo vaak met je handen in je haar bij al de situaties die je als moeder zouden kunnen overkomen. En soms is het voor jou een raadsel hoe je dat weer gelukt is om 1 jaar lang moeder te zijn met alles, ja, van dat wat het je vraagt. Soms is het voor jou een raadsel hoe je dan weer 1 jaar lang gered hebt zonder je moeder misschien. Of voor sommigen juist samen met hem. En voor al deze mensen herinnert Jezus ons vandaag aan de hulplijn die hij hen en ons gegeven heeft. Praten met God. Ze is voor iedereen, maar vandaag misschien bijzonder voor alle moeders of dus voor al onze relaties met hen. En die hulplijn die is niet nieuw. Wij kennen ze eigenlijk allemaal, maar toch is het de vraag of ze wel ook goed gebruiken. Want hoe werkt die eigenlijk of wat moet ik zeggen? En daarom leert Jezus ons vandaag bidden. Zijn eerste les, dat is: doe het rustig. Stop met indruk willen maken op anderen. En ik denk dat vele moeders hier daarvan iets herkennen. Want vrouwen, moeders en niet-moeders, ze krijgen nog aardig wat verwachtingen op hun bordje. We hoeven alleen te denken aan dat profielschets wat we net uit het boek Spruiken gehoord hebben. Dat vraagt ontzettend veel. En je hoort de mensen van overal van alles en nog wat roepen. Ja, je moet genieten. Ja, je moet geduldig zijn. Ja, je kan toch gewoon multitasken. Maar ja, maar de verwachtingen die komen niet alleen van buitenaf. Het zijn ook verwachtingen die je in jezelf hebt. Ben ik wel goed genoeg? Waarom kan zij het wat ik niet kan? Waarom heeft iedereen op Instagram een opgeruimd huis behalve ik? En Jezus zegt: stop ermee. Je moet anderen niets bewijzen en ook niet jezelf. Om met God te praten heb je ook geen publiek nodig. Of je moet je ook niet vergelijken met andere mensen. Dat is tussen hem en jou. Kom, ga naar binnen. Zoek een stille plek om tot rust te komen. Om met God, met hem te praten. En dat is al vaak een uitdaging voor een moeder. Een stille plek. Want laten we eerlijk zijn, soms is die plek alleen maar de badkamer. Met de deur op slot. En ook dan hoor je nog iemand die er doorheen roept: ben je al klaar? Ik moet plassen. En jij denkt dan: nou ja, hier leidt men niet in verzoeking. Jezus begrijpt die stress. Het moet niet een bijzondere plek zijn. De badkamer doet het. Dat is goed. Het hoeft ook niet uren te duren om met God te praten. En je moet ook niet lange verhalen vertellen en ingewikkelde woorden zoeken. Gewoon zijn als je bent. Gewoon eerlijk. En als je de woorden ontbreken, geeft hij ons een gebed aan de hand waar eigenlijk alles in staat wat je zou willen zeggen.
En God weet trouwens heel goed wat bij jou speelt. Maar het is belangrijk dat je het wel zelfs aan hem wilt toevertrouwen. Het gebed wat Jezus ons leert, dat begint met onze Vader die in de hemel zijt. We zeggen daarmee, je hoeft het niet alleen te doen. Want je bent niet mijn, je bent niet ik, maar onze. En dat is een opluchting. Want vaak voelen wij ons nog alleen met onze zorgen, alleen met onze verantwoording, alleen met onze keuzes, alleen met onze twijfels en met ons gemis. Maar Jezus zegt, je sta er niet alleen voor. Je bidt samen, je draagt samen, je leeft samen. Samen met God. Met hem ben je nooit alleen. Hij is bij jou, hij zorgt voor jou, hij kent jou door en door. Hij is als een ouder voor jou die niet weggaat. Hij doet je geen pijn als anderen dat misschien bij jou hebben gedaan. En hij is er voor jou zonder voorwaarden. Met of zonder eigen kinderen, zoals je bent. Met alle twijfels en zorgen, alle tekortkomingen. Je bent geliefd zoals je bent. En dan komt, uw naam wordt geheiligd. Dat is een zin die moeders vaak overslaan. Ja, niet expres, maar omdat er op dat moment meestal iemand roept, ja, waar is mijn andere sok? Maar Jezus begint hier bewust met eerst God. Eerst rust, eerst ademen. First things first. Begin je te concentreren op dat wat het wezenlijk is. En voor vrouwen die altijd maar moeten, ja, je hoeft niet heilig te zijn. God is heilig en dat is genoeg. Dus eerst rustig gaan zitten. Eerst ademen. En dan pas rennen. En zo bid je dan. Uw koninkrijk komen. Moeders kennen dat verlangen. Het verlangen dat dingen vaak anders mogen. Dat relaties weer goed komen, dat kinderen veilig zijn, dat kinderen luisteren, dat het allemaal makkelijker gaat en dat de wereld vriendelijker wordt. Uw koninkrijk komen is eigenlijk, Heer, maak de wereld een plek waar mijn kinderen kunnen ademen. En waar ik zelf ook even mag zitten zonder schuldgevoelens. Want zijn koninkrijk, dat is waar het leven is, zo als het eigenlijk zal zijn. En daarom vragen we ook, uw wil geschieden, zoals in de hemel, als op aarde. Dat betekent wel dat het soms anders gaat dan wij het willen. En moeders weten er eigenlijk alles van. Ze weten dat zij moeten loslaten. En ook hoe moeilijk dat is. Ze zeggen eigenlijk, Heer, dit had ik anders gewild. Uw wil geschieden is dan het gebed van elke moeder die denkt, Heer, ik vertrouw u. Maar ik zou het toch graag nog eens willen checken. Het is het gebed van, Heer, ik laat los, maar blijft u wel even in de buurt. Ja, doet u dat? Want ik probeer de controle in uw handen te leggen. Geef ons dan heden ons dagelijks brood, bidt Jezus verder. En moeders die kennen die vraag. Wat eten we vandaag? En ze vragen zelf
Is er wel voldoende brood in huis of is de koelkast alweer leeg? Dagelijks brood. Niet voor morgen, niet voor overmorgen. Gewoon vandaag. Morgen, nou, dat is weer een nieuwe dag. Nu eerst genoeg hebben voor deze dag. Dat wij dat krijgen wat je voedt. Dat je vult, dat je kracht geeft. En soms is dat letterlijk brood. En soms is het figuurlijk geduld, energie, humeur of liefde. Genoeg hebben van al dat wat nodig is om door deze dag te komen. Want je hebt hard nodig wat God je daarvoor kan geven. En zoals wij allen hebben dan ook moeders soms spijt. En we zeggen, vergeef ons onze schulden. En ook moeders die worstelen met schuldgevoelens. Ja, had ik het anders moeten doen en anders kiezen, had ik maar misschien beter moeten zijn. Had ik meer moeten doen? Ja, moeders weten iets van vergeven. Niet omdat ze heilig zijn, maar omdat liefde leert te relativeren. Maar moeders weten ook dat zij zelfs vergeving nodig hebben. Voor die keer dat jij te kort af was. Voor de keer dat je schreeuwde. Voor de keer dat je dacht, als ik nu even weg kon lopen, dan zou ik dat doen. Vergeven is de zuurstof van relaties. Ook van de relatie met jezelf. Zoals ook wij vergeven onze schuldenaar, zegt Jezus daarom. En moeders die oefenen elke dag mildheid. Voor kinderen, voor de partner, voor collega's, voor zichzelf. Maar ook dat wij onze moeders kunnen vergeven wat soms nog steeds pijn doet. En let u op, vergeven is geen goedkeur. Vergeven is jezelf bevrijden. En dat begint bij jou. En moe als we dan vaak zijn, bidden we, en leid ons niet in verzoeking. Dit is het gebed van mensen die weten dat ze kwetsbaar zijn. We hebben allen te kampen met jaloezie, pijn, gemis, boosheid. Moeders die weten dat. Als het goed is, kennen ze hun eigen grenzen. En ze kennen de grenzen van hun kinderen. Leid ons niet in verzoeking betekent dan bewaar ons voor situaties die ons breken. Houd ons vast als het moeilijk wordt. Wees onze bescherming. En verlos ons van het kwaad. Zo gaat het verder. Laat mij niet door het lint gaan. En moeders moeten daarvoor veel vertrouwen hebben. Meer dan ze vaak willen. Meer dan ze soms durven. Vertrouwen is dan soms een gebed op zichzelf. Heer, bescherm ze. Ik kan niet overal zijn, maar u wel. Laat mijn kind alsjeblieft niet vallen. Laat ze alsjeblieft niet verdwalen. Laat ze alsjeblieft niet kapot gaan aan het leven. En God die zegt, ik ben bij jullie. Hij leidt je niet naar een leven dat je niet samen met hem zou aankunnen. En tenslotte rukt het gebed dat Jezus ons leert alles in de juiste perspectief. Want van u is het koninkrijk. Het is dus van God. Het is zijn koninkrijk.
Er moet dus weten heel goed hoe het voelt om zich overal voor verantwoordelijk te voelen. Heb je je huiswerk al gedaan? Waarom ligt er een banaan in de badkamer? Wie heeft er glitter op de kat gedaan? Waarom ruikt het hier naar pannenkoek terwijl niemand pannenkoeken heeft gebakken? Het gebed eindigt dan met een zucht van opluchting. Heer, het koninkrijk is van u. Ik hoef niet overal de baas van te zijn. En van u is ook de kracht. Maar mijn kracht is soms op. Moeders, ja, die hebben wel superkracht. Maar zelfs superhelden, die raken soms leeg. Soms is de kracht om 10 uur 's ochtends al op. Soms al om 7:15. En soms nog voor de koffie. Dan zeggen wij, Heer, uw kracht is het die mijn lege batterij weer vult. Ze komt van u. Zoals ook de heerlijkheid, de glans, het mooie, dat wat prachtig is. En moeders proberen nog vaak om van alles voor ons mooi te maken. Want de verjaardag staat tot aan de vakantie toe. Maar de heerlijkheid, de glans, de schoonheid, de betekenis, die komt niet werkelijk uit onze perfectie. Wat een geruststelling. Die komt wel van God. En dat is zo tot in eeuwigheid. Met andere woorden, dit gaat verder dan vandaag. Moeders leven vaak in de waan van de dag. Broodtrommel, gymtassen, afspraken, natte sokken. Waar is je jas? Waarom heb je 2 verschillende schoenen aan? Maar deze zin, die tilt je er bovenop. Gods verhaal is groter dan jouw dag. Groter dan jouw zorgen, groter dan jouw fouten. Wees dus gerust. Dan kan je ook zeggen, amen. Amen is niet een stempel daarop doen. Nee, het is een zucht van vertrouwen. Het is het woord dat moeders fluisteren als ze eindelijk een keertje kunnen zitten. Als je eindelijk rustig adem kunt halen. Als ze zich al dat realiseren, als ze eindelijk even niets moeten en hoeven. Amen. Zo is het. Zo mag het zijn, zo laat ik het los. Zo vertrouw ik het u toe. En zo willen wij vandaag ook dan alle moeders aan u toevertrouwen, Heere God. De moeders in ons midden en die wij meedragen in onze harten, maar ook die wij niet hebben gehad of zelf niet konden zijn. God, u weet hoe we door het leven gaan. Rennen, zoeken, lachen, zuchten. Soms met woorden, soms zonder. Maar u hoort ons altijd. Laat dan dit gebed ons altijd weer brengen naar rust in plaats van druk. Naar mildheid in plaats van moeten. En naar vertrouwen in plaats van controle. Want u, God, bent de moeder van alle moeders. Amen.

We mogen nog één keer luisteren naar dat koortje van onze broedergroep Nathanael. En zij zullen zingen onder leiding van broeder Atutu H. Verblijd u in Jezus, uw Heer.

Liam Payne. Bedankt aan het koor Nathanael, het enige koor wat ik ken met een eigen backgroundkoor.

En ook op de dag van vandaag heb ik voor de mededelingen een overlijdensbericht voor de gemeente. Het overlijden dan ook van een moeder. Op zondag 3 mei 2026 is in Paramaribo overleden Carla Viola Victorina Austerlitz-Boldewijn. Ze is de stiefmoeder van broeder Robbie. En zij is overleden afgelopen zondag op de gezegende leeftijd van 86 jaar. Die uitvaart vindt plaats op maandag aanstaande 11 mei 2026. En onze gedachten gaan uit naar broeder Robbie. Ik heb al veel gezegd en zoveel andere mensen meer voor die zij een moeder is geweest. En ik denk net zo goed ook voor velen die op dit moment of in deze dagen juist aan hun moeders denken die er niet meer zijn. Dus om juist hun te koesteren in onze harten. Om juist dankbaar te zijn van dat wat we hebben mogen ontvangen. En als nodig dat kunnen loslaten wat ons soms in de weg staat. Broeder Robbie, u en de familie sterkte bij het verdere verwerken van dit verlies. En te weten dat God altijd de moeder blijft voor ons. Die ons zal begeleiden en de nodige zorg geven. Mag ik u vragen om op te staan dat wij zingen als een troostlied, een couplet van Veilig in Jezus' armen.

0: Moeder Rob, u had mij verteld dat die overleden stiefmoeder van u eigenlijk elke zondag naar de stream van de EBG Rotterdam ging kijken. Ja, niet voor de dominee. Maar juist om haar zoon te zien. Dat was voor haar, laten we zeggen, heel, heel belangrijk. Nou, weet u, ze zou ook in toekomst kijken naar u. Niet via de stream, maar via daarboven, bij hem. Wij mogen nu horen de mededelingen vanuit de oudste raad. En broeder Bezijn, mag ik u vragen om die aan ons door te geven.
1: De oudste raad heeft de volgende mededelingen voor u. De eerste collecte is voor de eigen gemeente. De tweede collecte is voor Pax, de interkerkelijke vredesbeleid. En de derde collecte is voor het beheerfonds. De dienst Maassluis. Er is vanmiddag een moederdagdienst in Maassluis. De dienst begint om 14:00 en u bent van harte uitgenodigd. Hemelvaart. De dienst op Hemelvaart begint om 11:15 en is onder leiding van zuster Sandra Oosterwolde. Lieve gemeente, laten we zuster Oosterwolde met een warme groet verwelkomen. Aansluitend is er een Biggiesma Day. De Biggiesma's worden die dag getrakteerd op een hapje en een drankje. En nog een paar leuke verrassingen in het kerkelijk centrum. Volgende week, 17 mei, is er een preekdienst onder leiding van broeder Lindner. En de dienst begint om 11:15. De vrouwengroep Trifossa en de broedergroep Nathanael organiseert een busreis naar Praag van 24 september tot en met 27 september. U kunt zich opgeven bij zuster Nansson, zuster Diana Gemerts en broeder Robbie Austerlitz. De kosten zijn €350 per persoon. En bij de aanmelding wordt een aanbetaling gevraagd van €100. De bazaar. Lieve zusters en broeders, de bazaar is gepland voor zaterdag 30 mei, zoals jullie weten. En de bazaarcommissie vraagt de aandacht van de mensen die lotenboekjes in hun bezit hebben. Uiterlijk 23 mei wil de bazaarcommissie de boekjes met de verkochte loten en het geld van u ontvangen. Mocht onverhoopt het lotenboekje niet geheel verkocht zijn, levert u het toch zo spoedig mogelijk in. Want de vraag naar loten is flink gestegen, dus dan kunnen we die mensen toch nog helpen. De bazaarcommissie wil iedereen een kans geven deel te nemen aan de loterij. Een tweede oproep van de bazaarcommissie. Als u iets wilt schenken, vult u alsjeblieft de bedelbrief in, en die heeft u bij binnenkomst van de zaaldienst ontvangen, en levert u die in bij de bazaarcommissie. Alvast hartelijk dank namens de bazaarcommissie. Elke tweede en vierde woensdag van de maand hebben wij Bijbelstudie in het kerkelijk centrum. En we kijken ernaar uit u te mogen verwelkomen. Er is een oproep voor koks en kokkinnen. Voor onze gemeente zijn we op zoek naar enthousiaste kookliefhebbers die af en toe een heerlijk potje eten willen bereiden voor de gemeenteleden. Houdt u van koken en wilt u op een liefdevolle manier iets tastbaars aan de gemeente schenken? Meld u dan zich aan bij zuster Bergum of zuster Robinson. Voor het verduurzamingsbeleid zoeken wij een ambassadeur die het beleid willen meehelpen ontwikkelen op het gebied van de verduurzaming, van ook van onze kerk. Heeft u interesse? U kunt contact opnemen met zuster Lea Pinas Harper. Surf the City. In de samenwerking met de kerken in Kralingen organiseert Surf the City een voedselinzameling actie. Alleen vandaag en dan 14 mei kunt u nog langhoudbare producten doneren. En bij de ingang van de kerk staat een grote inzameldoos. Tenminste, dat ga ik even vanuit, want ieder jaar staat hij daar. Alvast hartelijk dank namens Surf the City. De verkoop van Viadu is €3,50 per bakje. En volgende week is er etenverkoop, rijstkip en pastei groenten voor slechts €10 per postje. Betaling contant of digitaal. Maar u kunt ook via de app al bestellen. Dan heeft u uw postje veiliggesteld. Overige mededelingen en eigenlijk de mededelingen van vandaag kunt u teruglezen op de website www.ebg-rotterdam.nl. Dat waren de mededelingen.
0: Bedankt, broeder Brezijn. Zo, we hebben eigenlijk nu de jarigen. Ik zie niemand die nu al jarig is. Ik zie een paar mensen, maar die worden pas volgende week volgens mij echt goed jarig. Dus niet. Maar in principe natuurlijk moederdag, dat betekent alle moeders zijn natuurlijk zoiets als jarig. En dan zal ik voorstellen, behalve dat we voor al die mensen een zegenslied zingen die niet hier in de kerk zijn, maar via de stream de dienst volgen en iets te vieren hebben, maar juist ook bijzonder voor al de moeders, dat we hun dit zegenslied toezingen, waarvoor ik u vraag om op te staan. Een trouwe vriend woont in de hemel, zoals de wereld die niet biedt. Alleen moet je het juist niet doen. Juist hij, degene die u daarbij ondersteunt.

Neemt u plaats en tijdens het zingen van het volgende lied zullen wij de gaven inzamelen. U ziet nu nog eens dus de doelen van de gaven. Hier in de kerkzaal verzamelen wij zij in 3 rondgangen, zoals altijd. Maar u kunt van huis uit of hier in de kerk ook gebruik maken van de QR-code die u hier nu op dit moment ziet of die in de liturgie is afgedrukt. Zusters en broeders, alle redenen om dankbaar te zijn, te mogen iets terug te geven aan God voor al dat wat we van hem dagelijks mogen ontvangen. En tijdens dat wij de gaven inzamelen, zingen wij: Groot is uw trouw. Maar we zingen: Groot is uw trouw, mama, moeder, soms vader. Er is geen schaduw van omkeer bij u. Na de eerste 3 coupletten zullen we een tussenspel hebben en bij het 4e couplet willen we de gaven graag naar voren brengen. Er is geen schaduw van omkeer bij u.

0: Zullen wij bidden.
1: Almachtige, genadevolle en liefdevolle God en Vader. Elke dag is uw woord een krachtig bewijs van uw liefde voor ons. Wanneer wij het moeilijk hebben door pijn en verdriet, richt u ons op, weer op door uw woord. U schenkt ons dagelijks de kracht en hoop die wij nodig hebben. Laat ook vandaag het woord dat wij gehoord hebben groeien als een boom die rijke vruchten draagt. Ik bid voor alle vrouwen in de wereld die het moeilijk hebben, in het bijzonder voor de vrouwen in oorlogsgebieden. Goede God, u kent alle rampen en oorlogen die er zijn. Wij danken u dat wij vandaag opnieuw samen mochten komen en ons offers mochten brengen. Wilt u uw zegen daarop leggen en ook het beheer ervan zegenen? Schenk daarnaast uw zegen aan de plannen voor de renovatie en aan alle geplande activiteiten van uw gemeenten. Zegen ook de kinderen van de zondagsschool en hun begeleiders. Wilt u eveneens alle werkgroepen zegenen die zich inzetten voor uw woord. Niet alleen hier, maar ook vooral ter wereld. Ik bid ook voor uw knecht die ons uw woord heeft gebracht. Leid en begeleid hem en geef hem kracht en wijsheid in zijn bediening. Wees ook met de oudste raad en schenk alle wijsheid en inzicht voor het werk waarvoor u hen hebt aangesteld. Dit alles bidden wij u in de naam van uw Zoon, Jezus Christus.
2: Heer God,
3: we bidden ook juist voor al die mensen die zorgzame liefde niet kennen. Voor wie altijd maar voor zichzelf moeten zorgen. U bidden we voor wie een moeder of vader verloor en die ze zo missen. We bidden voor wie een kind verloren heeft en daarmee een stuk van haarzelf is kwijtgeraakt. We bidden juist voor al degenen die zo verlangen naar ouderschap, voor die het niet gegeven is. En we bidden voor wie een moeizame en pijnlijke relatie heeft met familie en die veiligheid niet kent. En we bidden juist voor al degenen die in een situatie zijn dat ze een moeder voor hun moeders zijn geworden. Zoveel gedachten, zoveel mensen in ons eigen hart die wij voor u willen leggen. Dank u wel, Heere God, dat u de moeder van al deze moeders wilt zijn. En we bidden voor de mensen die een dierbare hebben verloren, zoals de familie Austerlitz en Boldewijn, zuster Carla Viola Victorine Austerlitz. Ben u jezelf aanwezig om ons te laten ervaren dat juist de zorg die ook zij heeft verleend, we verder ook van God mogen ervaren op zijn manier. Wilt u ons troosten? Zo ook al degenen die hier niet aanwezig kunnen zijn, zoveel namen, zoveel mensen in onze eigen gedachten, enkele die we noemen, zijn die hier, voor zoveel anderen meer, die van zuster Wilma Rozenblad en zuster Patricia Danko, van zuster Sherida Gerold en Wilma Bakpot in Suriname, van broeder Owen Dien en zuster Yvette, van zuster Mavis Turgetin en Maureen Turnim, van zuster Maureen van Kenneth en zijn familie, van Jules Zion en zuster J.L. Williams, van Carlo Pinas en Jetty Silos, zoals van Zoe Nelen Haagmat en zuster Carmen Boegenstam. Heere God, wij komen voor u in de stilte van dit moment met onze gevoelens, onze gedachten, onze heel eigen persoonlijk gebeden.

So beten wir die Worte, die erst du Sohn Jesus Christus uns heeft gegeven, um zu bitten. Unser Vater, die in der Himmel seid, uw Namen worden geheiligd, uw Koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, also ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze zondenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Laten we dan gaan in deze moederdag in het jaar dat voor ons ligt als moeders en in de week voor ons allemaal met de zegen van de Heer. De Heer zegen u en behoed u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u genade.

U allen een gezegende zondag toegewenst, een gezegende moederdag. Als we nu dat laatste lied zingen, gaan we daarna via de zijdeur naar buiten. Nathanael heeft gezocht daarvoor dat elk moeder een roos kan krijgen. En ik bedoel, elk moeder die hier aanwezig is. Niet dat u zegt, oh, ik ben vergeten voor mijn moeder een bloem te kopen. Dat zal toch handig zijn als ik ze van hier kan meenemen. In eerste plaats voor al de moeders die dan daadwerkelijk hier zijn. En Nathanael heeft ook gezorgd voor een lekkere soep en andere lekkere dingen die u buiten te wachten staat. Moeder, wij willen u bedanken voor alle zorgen aan ons.

6 spiders. Or I am struck.

En we bad u odi namens Ananaf. Kedewaman, kedewampong. Ook toan bigi odi inanefa bigi mafu anaturu. Am mafu agrong, fu den bong, fu den meti, fu unulibisma. Ook toan bigi mama fu de yeye nanga fu den kra. Ook toan bigi odi me bad unu inanefu den anaturu. Den basi fu a planet odisi. En ook to aan bigi odi me baruno gomiti den voorouders fu uno. En spesru to de wansa nyama hebika tibo. En voor de rest me wins uno wan sweet arkipra seri. Want daye arkibaka wan an aflevering fu arki a tori. En in arki a tori wetaku egi Afrikaanses ma an a tori. Het hoefde niet eens zo ver te komen dat de vreemde libisma, san katibo ubigisma, tak de man het zadel uno op nanga wale soort lele-achtige san omtrent uno. En boom voor uno etik den lee dat net leg dat na de waarheid over de ngasisa. En daarom met libistructuren voor Afrikaans, maar wereldwijd, kon de wang een broeia en een sani. Maar, u mag breedte dat ding een kracht die voor ons aan met ons naar een koos en de wiri. Alle den sani zijn tegen ons allemaal de enchi. En daarvoor ook to de bebaardens, maar toevoegen nog een goede bepaalde zijn, nog op het door die vreemde volkeren en noem maar op. Maar ja, den doen, want kan de den ook doen, omdat den ook bij wat arkies hadden. Creëerder zei het aki, kan de liefdadigheid Google met trasma. Maar ja, je ziet aki. More betre ube arkisa den creators fu uno be taki no opo doro ginawa enkri libis maf ko in you an kondre ta ina gesan sa do du uit jalousi donak omensan fi broko plus donak you broko ook to en ook to de besordes makba taki asandis kan konchar uno gote ino wan katibo en inderdaad bigisma nyawang hebi ka tibo en daarom ik dan moet draaien op kodisi nawa Afrikaanse stranas man meke en dan wordt draaien even brada ngasisa en het is ook een bekend lied tot zo.

Iya, undoro baka na arkidosu ana raso. En we gua ngalanga nangana programa arki atori. Direng direng bigis mafunu mopofu a Afrikaans continent. Dan debe abi de egineng. En ano di akot akati bogba. Da ineens des ma abwa her trasot den. U ab no Europese neng. En de Europese neng, wat vertel dat over ons? Dus eigenlijk, u moest koko skoan fasi. Fu oka ab gewoon un bakaneng. En tak amus dewa Afrika bakaneng. Wanda so ulen bigis ma fu unuk mopo fu a continent. Dat is ma be abire igi neng. Mano di akati bogba. Dat is ma nap an ya den neng kis anga Peter. Anga weet ik veel wat allemaal. Bradangos disa. Het is zijn geen dinges om trots op te zijn. Tak langa langa wang trafolku den katibo den bigis mafunuk ba du omen wiswasan nang aden smak ba en an toch de aba lef fu kon gi unu ananeng sa de pas na unu sref srefi maar fi tegi de afrikansas ma no dus heb ik het den bakat kinfu sa nyama hebi katibo dat de luko yo nalek yu edese ne rokobo ten temete yeden fu deneng dan ages lek den awan de komita keso ages lek den de trots tap den neng sa den an yobo yo no brada ngasisa maar het vertelt ons an niks het vertelt ons denk ik meer suma na deng an sma sang katibo uno bigisma o se lag debe abdenen dati sa de sakagi uno da enis u abi an her trasot neng baradanga sisa eleksan takit ego gote giren de foral de Surinaamse Afrikaanse mensen minus a fatrawan de want ik woon niet in Amerika of in Colombia of wat dan ook. Maar je nog kan go tegen Afrikaanse Surinamer dat om gogo suku u egi Afrikaanse baka en dat is je nog maar vind abakanense je bigis maar bij abi dan creëer wangi u srefi en dat je go na burgerlijke stand want kan de ino sabi je ab recht jase in akondre fu gogo ja voor abwan terabakaning brengen sisa nou 2 jaar geleden volgens mij de man kon hangen a idee dat die tak Afrikaanse sma een mag abwahertra soort bakaning eigenlijk aan een trouwang sa ibe abikaba en nou sana probleem pe ook mopo voor Afrika Afrika nou een continent. Anga omen kondre de in a continent dati. En de man fufurus ma fu verschillende voeding en voeding en sumasabe lip dape. En anti de dee alasan fu unu bruya. En te asane ko ook tot op een spiritualiteit. Dan de nensau abi zegt niks over ons qua spiritualiteit. Berlanga sisa. Dus mi vind tak desma di sigwe tum sifara fu strep uno so deki nanga sref deneng baradanga sisa. Kees kom niet uit ana Afrika. Peter kom daar ook niet vandaan. Nana wasan sadema sadel uno op. En no uno wan deneng dat moro. En gelukkig you ja dem example ik bij de man te kwa wet dat you mag go kenki you neng you mag te kwa Afrika neng maar voor si do dat i dat kan de amambo moro boom tak i go go doang DNA test luku persis
efa deyana tes nele dan yego ko luku pedembigis mafiuk mopo wantu apuan pananga wama en ik denk niet dat ze van dezelfde een plek vandaan komen. Maar dan dat ondertussen dat Yusabigba ja voepe ik mopo ongeveer en dat altijd ik kan go luku dat verdiepje komt aki in a kondre of a lo pe den bigis mafik mopo waardoor je kan take de neng en dat een baka maar nu als aan ook toe de want je zo bruya fasi want eigenlijk na aier familie zowel voor je ma lek voor je pa allemaal moeten meegaan daarmee no so den chino sa e geboren kom want eigenlijk dat moro makkelijk den chin sa e kom jidem chin dat den bakane da automatisch den jong generatie sa e kom de ab de igi afrikaanse bakane want gimina nga yo is het misschien een beetje vervelend een beetje moeilijk want in de lexamen dat ja wat pananga wamma tante ooms oma opa maar dan kan de jouw in a familie gogo change ineng maar de rest ewaka etenanga denen sa den europeana jiden dus asanati anawa makkelijk sani maar het is ook niet onmoeilijk iets gogo bigel luku fosi pefu Afrika yo an yo bigis ma mopo et short kondre short lo denk mopo en dan daya luku deneng sang an sang a principe a daya na te sorry dat yuk mopo of dape dan ye gogo skuam den bakaneng fu an fu drape en vaak mij op zo runo ook toe kan de boefers man om aan grab als aan dat die dat efu wamma afvijf tien dat de maatek drie chagwe dat toe tabaka dat den toe dat is aan tabaka na familie toch voor de trouwen zijn de mag op het in Suriname Antille Guyana Colombia, Verenigde Staten en ga zo maar door Bradananga Sisa. Dus het is een beetje onderzoek doen naar jouw eigen afkomst qua pemibigisma mopo en sabe de aneng fu un bigisma. De mano noteerde zijn dat die no accident bigisma waarschijnlijk ook toen niet taki ana sana yuba kaneng sodat den kan potent a papira mareman no bedenki gosofara wat volgens den kan het elektide kati bobode maar het heeft niet gewerkt brenga sisa wel is 400 jaar wel behoorlijk veel 400 jaar ano jode na dus vandaar dat kan de inomang sabit ak peek mopo nanga sana abakane fuyuma nogmaals bige google luku pe fu Afrika yu an bigisma ak mopo en na altijd ikan go tjinsa ook to in akondre dat tekon sabeng na je volg den smadati. Daarom heb ik me verenigd aan die salies maar doen aan een Afrikaanse sma. Na boeren dadig zijn die brengen als die ze. Soma na den soort libisma die ze. Tak je gogos, i tek de smaak ba. De smaak had die bo 400 zoveel jaar. En als aan dat die Europa en zogenaamd de goede. En dan, kona uno, ga op je knieën. En daar tegen uno sorry tak udu dia sanda tegen uno en noem maar op misabi taki
eerder demand ici bank à la sangue dans la demos d'orient sans la GIO. Ok, show the meter mar of the enough GIO no next. DNA test, Brelangaziza, is uitgevonden door een Afrikaan zijnde in de Verenigde Staten. Ik weet niet meer hoe die meneer heet. En dan zodoende, en kom je dat keer zo. Tak zo aan na een konanga asandati, fufu a DNA test. No, dat is aan no bedrijf, is want test het gewoon via fudati. Waarschijnlijk naar de creators voor nu zijn zo aan kom. Voor een creëer asandati, zodat hij ono zang abi om een soort jobo-jobo-achtige bakaneng. Dat denen dat hij egwe en dat je tek je eigen Afrikaanse neem. En nogmaals, ono bijjewang, kan de asandat moeilijk op tjusen geven. Nogmaals, je hebt vader, moeder, oma, opa, tante, ooms, neven, nichten. Dat zou eigenlijk iedereen in je familie moest werken mee voor dat zo'n bakaneng kon tot stand. Want het lijkt me niet echt een goed iets dat een dat den trouwen nou aan komen naar jou daarin. En dan de tang ori bakaneng zaden een den beulen voor ubigisma die ono bradangasisa. Abakaneng sami abi watsla dat nou weer op. Die den bigisma voor nog mop of Afrika hadden ze dat soort namen niet. Maar tijdens Akatibo mochten die mensen waarschijnlijk niks over, niks praten. Ze mochten waarschijnlijk ook niet hun achternaam meer hebben. En als aan dat die nou een beetje probleem onder een Afrikaanse sma. En mij vind ik dat die man die zich echt tomsifara. Dengo tum si fara beradanga sisa. En mikan teigi den, tak den afrede fu uno, demus frede giden, samek uno nanga ukush ede wiri. Na giden datin frede, wanna den dati sorunu, ala den sor san dati uktu a... sa toekomst bode, fa ubode in katibo, en noem maar op. Dus de man is naaf denki, dat kan een sport geweldig, den geweldig, en noem maar op. Nee, de profeta san een ukoleer sabi, alamala betakik batak disanga dati oposa. Maar kan de Afrikaanse sma, nobel aan bribi, tak zo aan zijn bob zou, want ja, ze hebben het nooit meegemaakt. Dat hoezo zullen vreemde mensen in ons land komen en dan zullen ze een heleboel van ons meenemen en verschepen en in landen brengen die niet van ons zijn. Het is gewoon iets wat gebeurd is, Berdanga Sisa. En dan dat je man op niks te maken. If you or up you beginning, ete. Ik wou dat het zo was. Dat de bigisma van me, zag me op uit Afrika, dat minimaal de ben kan horen de bakanen voeden, zodat ik vandaag de dag niet een wetman bakanen heb. Maar next voeden zijn dat die des maar voor uno. Nobel mag abi. Hier deed de man die zei, noteer Sani. Maar de man noteer Asan die zei over de Afrikaanse sma. Voor verschillende konderen. Kompot samen naar wang. En dan
En it pour desma helemaal voor desma neem. En nou, wala soort samenkamsa, tak een familie is onderling, vraag je in ons af, moro sumanga sumane familie, dat je ook een verliefd kan gaan worden op iemand die jouw familie is, maar alleen je weet het niet, want kan de avontra bakane. Allerlei soort zijn het kan te kunnen. En een familie onderling, zeg maar, ook om een kip ching, dat een ching dat die kan de en ook toe, als aan dat de voor, in ieder geval dat een ching dat die kan bepaalde ziekte hebben, dat dan als het aan familie onderling, nog eens ook om een kip ching aan elkaar. Die je moet gewoon een andere persoon gaan zoeken. Maar in een geval voor UNO, we weten niet wie onze families zijn. Want if een man die zie katiboyo, je kies abakanen voor een. If a dis doen, na voor abakanen voor een je kiesi. Dan kan de, drie familie de. En dan, en ze zijn één familie, maar dan nu. Door den bakan, sa de man kon settle ununanga, dat komt het zo over, dat nee dat aan mijn familie, want aan abba asem bakaneng voor mij. Dat weet jij niet. Dat weet je.

sanno att det är i bakande att na uno afrikanse sma wo u at neng di ana unkisi bakakati bo fu den beule fu uno sma aber dan asisa dus bon fu san de waar wij echt aan moeten gaan en ja, waar we bezig mee moeten zijn. En nogmaals, verlos des aan dat op, dan families onderling moest staccato ridici. En dan gaan ze gezamenlijk naar de burgerlijke stand. Want lekker tegen ik ba, waar we het de tak Afrikaanse smaak, en minus afutrak mondre ma jawel, tak een jo, abarech, voor kenki jo bakane. Maar dan moet het gewoon met de familie besproken worden. Omdat voor zijde, jo ab zo wan bakane no dek ba. Da kan de een juno wang go changing, ma kan de trouwen sana yo neef, neef, tantes, oom enzovoort, kan de ding wel. Dan na een tijdje, want toe generatie heb sa, da sana o jeselik, yo nanga de trouwen zijn geen familie, vanwege de achternaam sa den ko abi. Dus kenkening houdt in dat bijna aier familie moest de daarbij. Je hebt een man en een pa. Dan de familie moet bij elkaar komen. En aan de andere kant, de familie voor de pa moet ook dat doen, Bradang Assisa. Want het slaat nergens op dat die densma voor densma voor een Afrika. Nou, als je aardig hebt, mijn contactkente, mijn anotobi. Apokoe tak novokba. En daarom meki omloeken we fasie op Baralanga Sisa. Soma ap een bon idee hoe we dit kunnen aanpakken. Laten we dat horen. Maar ik ben van mening dat een familie moet komen bij elkaar. Familie van je vaders kant, familie van je moeders kant. En dan unes do in awang camera, zeg maar, want naartoe verschillende familie. Je pa nou een tra familie, je ma nou een tra familie. En dan dem chin san kom, uno san geboren. Ja, dat uno zijn geboren, dan dat uno moest go lukuwa fasi hoe we dit gaan doen, Baradanga Sisa. Maar ja, nog was maar ook toe minder uno die de een ja, die loop abakaneng sa den een abi. Dus je van mijn begi wan bakaneng tak juna hepel dat pe poepen, dan mi denk ik dat ik bo wan go kenki anen dat die alleen omdat je bent geen poep. Maar dat moet je ook doen met al die andere namen, Baralanga Sisa. Dus om lukwa fasi hoe we dat kunnen doen. Want nogmaals, if you want go, dan vooral if you familie bigi, dat if you want go, etienti you bakaneng. Het is niet erg, want het is individueel ook. Het is niet erg, jij kan dat gaan doen, als je dat wil. Maar het zou beter zijn, dat je jullie persoon, je tak eerst, mag niet uit eerst naar een soort waar de maar ja wie googelt dat je naar een familie voor jumma naar een ja wie googelt dat ook toe naar een familie voor juppa en dan we corrigeren atori disi en ja dus dat is heel een

belangrijke beradang asisa, wat anien sayu echa e verter wan sani over you. Dan yang saya abdi dede efortir uno tak dia bigis ma funuk mapofu Afrika dan yang bong dia oti in North and South America and now dat tijdens akatibo volgens mij hadden die mensen niet eens achternamen tijdens akatibo, want het was voor die jobbo het was niet iets van hun, dus ze hebben niks te maken met jou. Of je hebt jouw cijfering, of je hebt jouw cijfering. En Minosabi, niet lang geleden, Suma, dwing je eigenlijk ja in Nederland dat uno oprecht voor Abu Egi een bakaneng. En vanwege dat hij, dat hij maar te kwam een. Ja, dat is maar tot de conclusie dat Afrikaanse sma, de mag kokochentje denen, de mag te qua Afrika neng, en ze hoeven daar ook niet voor te betalen. Je hoeft daarvoor niet te betalen, Baradangasisa. Maar nogmaals, het ja, wie doet aan je familie? Nou, zo broeia ode. Je kan go doen je wang, if je familie no wani. Je kan doen een jouwang en dan geef jij je kinderen diezelfde naam ook. Dat hij dan Chinat Komoro Bigi. En dan gaan zij zelf kinderen maken. Dan neem je ik is aan dat direct. Maar nu lekker taki familie aan Afrikaanse mamuskawang. Want nu. Kan je hebt wang manboy en een manboy dat hij een je abanen dus dan abanen dat ook toe Afrikanen, maar die kan dan een dame of een man tegenkomen en ze gaan trouwen dan en veel al ik weet niet waarom dat zo is, veel al dan krijgt zelf die vrouw die naam van die meneer. Zo broeiasani, veradang asisa. Zo broeiasani. Dus, omusu lukuwa fasi, hoe we dit kunnen aanpakken. Maar, misdoen denk atori, dan je komt best wel tot de conclusie, dat één, asandisi, moet je doen met een familie. Ino kan we anga juwang. Dus mo beriti ef we arkibong. So dat an ukon anga de idea we takanga de familie fulu. Dat jullie an dat wele. En wang an nog makkelijker iets is dat die kinderen die worden geboren. In den tendisi dat dem chin dat i naf abi abakan neng fu dem ma ook niet van hun vader, want misaf suma na mi pavis mi panab wan bakan neng. Ik weet wie mijn vader is, ik weet wie mijn moeder is, ik weet wie mijn tantes, mijn ooms, mijn oma, mijn opa, je weet wie dat zijn. Maar het is het beste voor een ja voor tak families ik ga doen zijn dat die in plaats van enkel lenen, want dat is een beetje fromo. Dus denk atori dat die een beradangasisa omtrent fawodo fuk mopo nanga dene so abi dine tak next over uno, maar den eng efforter moro suma katiboyo. En na disi yu bigisma. En de bigisma fu uno, no be wan no wa enkri bakaneng fu desma sandu omen wis wa san na adeng. Het is weer iets wat het moest trafasi no ben de portisma fu uno. So wou de dat niet abarang asisa.
mananga dwengi futrawang mek den kong abi Engelse achternamen, Nederlandse achternamen, Franse achternamen, Spaanse achternamen. En ga zo maar door, Berlangasisa. Maar dat ding daar vertelt ons niets. Het vertelt ons alleen Sumananga Suma Katibo Uno. Want hoe komen we aan die namen? Dat na den beulen voor den bigisma, gogojidensma. En dat kan een asana tipsa vanaf je afoteng. En dat je afoteng om me kip kintu. En dat een kind dat is jouw opa's en je oma. En je opa en je oma gaat ook kinderen maken. En dat zijn dan je vader en je moeder. En dan automatisch de neng wordt doorgegeven naar een alading als massa e geboren kom. Dus om te kijken hoe we dit kunnen aanpakken. Maar ik ben van mening dat het ding, dit moet gebeuren. Families bij elkaar. En nu komt tegen tapas aan die zie dat je trots bent op je naam. Het is niks om trots op te zijn. Als je op je Afrikaanse naam, dan ben je bekend dat het is. Maar dan komt tegen mij. En in zijn eigen body, dat je daar trots op bent. Wij zijn toch geen kinderen? Zijn toch geen baby's of zo? We doen dat biggie volwassenen. Dat we een trassoort libisme kon geven om een soort bakaneem. En dat vinden we goed. En dat kan de TTG soms, maar dat is mijn bericht. Kan je dat niet in de zin in Rokoboom? Nee, ik ben zo sap graag. Soort bakaneng, mi voor ouders bij Abi, die den poor des, maar voor Afrikaanse continent, egwe. Maar ja, hoe gaan we dat weten, Abrelanga Sisa? Ik kan gewoon doen een DNA-test, dat Osorio uit welke land je vandaan komt. Maar dan ben je er nog niet. Want dat ik kan go in akondre dat die zijn DNA-test, sorry, dat kan je voor je oma zeggen, je komt uit. Of, ik neem een voorbeeld hoor. Van je moeders kant kom je misschien uit Ghana. En van je vaders kant kom je misschien uit Kenia. Je weet, we weten dat niet, Brada Ngasisa. Dus. Maar dat die achterhaling, soort kondre, dan kan je altijd naar dat land gaan. En je volgt om een soort sani. Maar toch een probleem. Toch wat probleem, Brada Ngasisa. Omdat je niet, je kent onze achternamen niet. Want een DNA, ne sorry over de ne zei bij Abi, de sorry voor soort precies voor Afrika, ik moet een soort kondre, ik moet. Maar tot daaraan toe. Maar het vertelt niet hoe die familie van jou heet. Dus daar, voor de insanity, is wel een beetje moeilijk, vind ik. Maar daar moeten we op een zoek gaan, Brada Ngasisa. Een soort kondre. Vanwege het DNA-test, ik moppo. Dan zou je een keer zeg maar, met vakantie daar kunnen gaan. En dan verder zou ik echt niet weten wat je daar verder moest doen. Want om een is mij lief in de kondre. In een kan ik ook zien, alas, maar hoe heet jij? Hoe heet jij? En noem maar op. Dus. Na de spiritualiteit voor uno moest ko jeb uno ook to in hasan die zie de asane kom sambe de yubakaneng en uit welke land kom je vandaan bij welke lo hoor je thuis en luku uno Afrikaanse sranas ma vooral van u ook toe een eigen spiritualiteit in de vorm van Sawekar Awinti, Brada Ngasisa.
kan omgegoro kop tjuso nanga moro nanga spiritualiteit want spiritualiteit jij kan gaan slapen en dan kan je daarover dromen. Maar daarom heb ik om de connected naar een spiritualiteit. No, me grap naar een asan dat overdangasisa. Want den kan consorio altijd in one dream, a peak mopo, en sabe de yo bakaneng. Dat kan je twee weken dat je denkt dat zo aaneng, midden zo aaneng. En kan je dus maar zijn arki atori, kan je dus hem zijn epsen aan de ook toe. Maar dan misschien denken ze zijn een rotzooi aan die samdring over zo aaneng en bla bla bla. Maar meer denk ik dat je dus maar nou zijn arki wel degelijk arki atori, die zullen daar anders mee omgaan. Ik denk ook schreeuwen. In neti den kon kiswan dreng want nogmaals brengas is er ook een spiritualiteit want spiritualiteit kan achterhaal wel degelijk denk voor ono wel degelijk denk aan tegen jou soort loyok mopo en suma na jou familie maar dat im de connected nanga ding. Im de wel connected en daarom want rasan toe ik communiceer dat ook toe direct mee na uno zijn opgezadeld na alle wat heert rasort aan de spiritualiteit om hem te ka spiritualiteit voor a wetma voor a arabiri en ga zo maar door. Maar we hebben nog altijd spiritualiteit. En dan is een spiritualiteit dat hij wel degelijk, maar dan is hij wel serieus, dat wel degelijk je God doen schrijven tijdens je schrijven. Dat je kan zorgen voor alles aan je vijfbakken en de peekmoppen. Alleen dat dat hij kan komen akkeren door een spiritualiteit, brother Narcissa. Godsdienst na een religie no zorg je de zandati. Want de zandati de tegen uno Afrikaanse sma. Vooral van de Libisma schrijf ik ook met de egi abribistructuur. Dus ga niet hangen tap de trasma abribistructuur niet doen, maar roken na Afrikaanse spiritualiteit. En dat is een hele grote begrip brada na Narcissa. Dus dan denk ik aan Tori, dat we Arki een poekje even. En dan baka poekje dan een welkom baka jaso de na Arki dus raso. Dan gaan we naar het programma Arki a Tori.

Ya, dat bedoel ik wel mooi. Poco, brada nga sisa. In ieder geval, we gaan langa jaso de na arkidosu raso. Dadelijk een amung een juni of begin een baka en dat usatak amung dat die is verklaard tot een akatibo een amung gomit een 1 juli. En over 1 juli gesproken, brader Narcisa. Ja, ik vind dat om te kijken dat we hier een travasie. Omdat als aan dat die never ter uno notifu usrefi. Dus het is mooi waar dat, dat 1 juli. Hoe breed je dat 1 juli deed, maar we moeten anders omgaan, naar herdenken en noem maar op. Het moet niet een feest gaan worden en het moet ook niet zo zijn dat een tak na dancing en swinging, we go do, tap tap adé dat moest de gewoon een sari deed en tegelijkertijd. Hoe breed die, dat den begis maar voor ono. Dat katibo no demor, brelengasisa, maar katibo de wel het, hè. Dat wa her trafasi. Want you know, like Afrikaanse sma, je bent gewoon gestript voor alles van jou. En dan zijn we Europees opgevoed. Maar nogmaals, het vertelt ons niets over ons. Dus 1 juli, ik noem het altijd, het moet een huildag worden. Sari, kan je even creëren dat je kreeg schrijft, brader Narcisa. En dat je doet, je den bigisma voor uno. Want de bigisma voor uno, aan het dancing en swinging, de bede bezig, boem gruwelijk zijn tegen den bigisma. En uno sang de alibino uno de, ano uno nyama katibo. Dus nogo go denki taki, ay katibo ba, da ben jij blij, nee, na den bigisma fu uno den breti. Dus umos go her trafasi om, nanga adeidati. En ook to adeidati, no mek nou een enkele trafolku, eko mek money na utapu. Een keer, die asan bij in Oosterpark, dan liep ik van ongeveer bij onze lieve vrouwen gasthuis de, begon met die zeg maar een dappermarkt zeg maar, dan mi waka in het park, dat was aan val mi op, wel een lange virus maar de drap je. Maar de drape de, voor concerts aan die uno. Ik vind dat het mag niet, ik denk maar dat het nog mag de drape de. Uno Afrikaanse sma moest de drape de. En als je zeer wans aan die, kan je zeer, je zeer die kinderingi, nyang en noem maar op. Dan moet het altijd een Afrikaanse mens zijn. Want you know, kan go na den trafolku, if de abden san if den, de go go accidento, if de mag put one krampje. If you mag put one krampje, want kan yo ser, yo mek moksa lazy boyo, en noem maar op. Mi no den tak de man owani. Maar wij laten dat soort dingen wel toe. Te asane kom, tap uno bigisma, we vinden het bijna normaal. Mijn naam niks tegen af de winkel, maar vaak mis je dat vooral in het Oosterpark om een soort verschillende lange virus, maar dat is zeer, zeer sani. Maar nog erger is dat een Japan een roepraam draapt ook toe. En dan, lalies, zijn dat die meisje, waar begin lange rij? Want alles maar wat bij roti.
Dat vis je van arij langer. Dus als je sapé een aeroperam in Oost, is niet ver van de Oosterpark. En dan is Malati, dus de rotisaak. Ano deelschuld, want des maar de in de winkel, ze zijn niet in het park. Maar een winkel voeden, per de zee roti, is niet ver van het park. Efficiënt van arij lange, bradang als is afusma, zou ik ook bij roti. Dus dat je ammoni ego, ammoni nekona in Onosaka. Ammoni ego na de naar andere volkeren. Ik zou zeggen, ko verander asani. Dat adei dat die, wie zo to nyang juleka Afrikaansers mawan konseri, dat moet kunnen. Maar konien meki walo trafolko, e konser san di ono, en dan wij krijgen dat geld niet. Zij hebben dat geld. En waarschijnlijk desmaat breed die de 1-1 aan juli er komt. Want dat is manier, denk ik dat hij wogo samen naar de Afrikaanse sma, wogo een herdenk den bigisma. Het gebeurt toch niet? En eerlijk gezegd, Dim Shasa, dat hij vanaf toen ging ik niet meer naar de park. Wat moet ik daar gaan zoeken? Samen gogo zoeken, dat ben ik wel de nanga zo uno Afrikaanse sma. En nu komt hij met dat je discrimineert en bla bla bla. Je wou breek zo discrimineert. De hen die staan hier bijvoorbeeld. Die heb ook toen aan in Milaan of zoiets toch. De gogo waka dat pede. Look hoe even wat Afrikaanse sma de dat pede. Eseer shani. De no de. Na de sma sa abba sani. De dra pede. Dus alle de sanati, omus kon de moro volwassen in de tori, want we zijn geen kinderen. Omus manchi de sanati. En omen deide in een juli. Dat zou ik zeggen. Gogo bij de sanades, maar niet op 1 juli. Met 1 juli de takna uno Afrikaanse sma in meka moni dati. Nogmaals kan de Borwan Moksalisi, rijstbruine bonen, boeien en noem maar op. Want mi feni, tak uno kan goji umoni den adei dati natra folko. Kwel isabik bat ak nou af den folko no lobo uno. Tok we opo den doro giden, mek de kom. Tap den san dati brada nanga asisa. En nu komt hij met dat ja, je discrimineert en trouwens. Je moet brek naar een soort woord toe dat hij dat. Nee. Zij moest doen. Tek uit dat hij aan panisie afzani. Go actie de epi mag pot wan stendra pede. Ef je nu staan niet op den zani. Actie de. De no geo. En de no moest voor geo toe. Maar nou, uno denk ik klein denkig, dat elke volk kan daar komen en die mag gewoon geld. San sa u bigis man ook is schreef ifu aro kosa den do. En dan te asanik ba, dat je scare in ap money, want je hebt alles en nog wat daar gekocht. En de handje vol Afrikaanse sma, die de drape de, die kan ook toe aan Toussani voor serie, die gaat ook met dat geld naar huis, maar dat is niet erg, want na je begint met je maaie bikatibo, en if you wat kan mee dan na je begint, dan mag jij van mij part, van alles en nog wat daar komen verkopen. Want het is jouw dag. En
Maar ook toen, min voorzichtig, want je moet niet daar gaan alleen omdat Iwan me kwam. Want 1 juli is herdenken. Je mag herdenken. En misschien maak je iets lekker of zo. Is niet erg, maar je noemt vergeet. Dat ik deed dat. Niet speciaal dat ik God rapide omdat Iwan me kwam. I mag voor God dat ben nga ware voor jou, maar als dat no mag de in jou ede, te wiki am maten, de denk dat ay mo mek so an sani, dam kan verdien wa money. En dat die verdien a money, sa yo do an a money. If you no look boom, as a money dat I, ye chadji den langa virisma, waarom, we hebben wij winkels. We hebben geen winkels. Dus draai je keren hoe je wil. De money knows how you are making. Ik ga toch in aan Anubaka. Futra volko. Want wij hebben niks. We hebben geen toko's. We hebben geen Albert Heijn's en noem maar op. Dus na den smarati o nyam nyama money dat baka. Dus hoe Afrikaanse sma. Uno sabe de a top volk ja so tap a planet DC. Next voor je bepaalde staan, nou een krip den trafolk, nou bij Abi. Maar nu die den maak strip uno helemaal voor uno sani, dan moeten wij een soort bedelaars gaan zijn, gaan vragen, mag ik met een steentje hier komen? En dat de aier was ik bafades maar o lukuyo, dan den aftegi ja of nee, aier luku voeding, is sorry you nee. En persoonlijk, ja, mannen loop uno, dus ik ga nooit naar iets van een Hindi staan gaan. Ik ga ook niks van naar een Javaans iets gaan. Zou dat toch niet van ons zijn? Mim chami moni gojiden. Dus om let op te passen dat die tap 1 juli, enige mami vini sa mag fuseer sani drapede. Dat na uno Afrikaanse sma. Drapede, dat na uno Afrikaanse sma. Dat ude zeker, dat if je verdien wan chimoni, dat het in jouw zak gaat. En met dat geld kan je dingen doen voor je kinderen. Ik kan een make them king. Ik go onderzoek sani, nou een laptop in bijgeden of een wat dan ook, dat je doet eens aan het nanga de money dat hij badalanga sisa. Maar ik persoonlijk hou er niet van. Lekzaam tegen ook ba, mi wakawali is vanaf Awansi fu a Oosterpark, go tena een attractie en dat zijn dat val me op. Om een lange virus maar de drapede. Zoals of kon verdien money. Terwijl de nou loop uno. Maar ik vind dat de volkeren dat ook doen. Die moeten zich ook schamen. Hè? Wat kom je daar doen? If you banno e haat Afrikaans. Maar wat kom je daar doen? Blijf lekker thuis. Ik kan looken ook toe via a tv. Dan maak je tv aan. En dan ga je daar lekker kijken wat gebeurt in het Oosterpark. En tegenwoordig ook in het museum, museum drapede aan de Petrem 2, dan zo een rij. Maar ik ben er tegen dat wallo lange virus, maar ik kon make money, want dat is het eigenlijk zo, ik kon make money. Via alleen voor obigisme. En dan lobo nu, brader Narcisse. Dus ik ga mijn geld echt niet geven. Dus wie is me bogo naar het park? Wie is me bogo naar een museumplein? Ik want toe Afrikaanse sma is zeer zandap. Dan ga ik bij hun kopen. En tegelijkertijd wil ik bijna tegen hun zeggen, is voesa ikonja. Ikonja, zo voorkom ik money adidat op de ruggen van jouw familie,
voorouders? Of meen je het echt met die bigisma? Of je waka no mo baka afeit a money, money, money, money? Sowieso je verdient wat money, maar dat moet niet het doel zijn. Want als je dat jouw gelegenheid voor kan met wat money, ja, maar dan kan je a money dat sa i meki. Ik zou zeggen, doe aan sani nanga a money dat je den team voor jou, je den kleinkinderen voor jou. Want adi dat die mag niet een dag zijn dat je wiki aan maanden dat je denkt dat oh ja die daarna 1 juli oh ja ik ga dit en dat doen, maar als je ook doet eens aan dat die moet je het niet voor jezelf gaan doen. Je want je gaat dat geld besteden wat je hebt gemaakt bakati voor amoni voor akosten sa i meki fukang. Op alle dingen zei Iwan Gogo Seri dat de I met die wens. Ik zou zeggen, doe ons aan nanga amoni dat die nanga den tien vi, nanga den kleinkinderen vi. Want zij zijn de toekomst. Maar koning Gogo die alle den moni voor ons na zo de lange virisma. Moeten we niet meer doen, brada Ngasisa. We arkiwan en poko Eva Baka. En dan met kom bakana een uno, jaso dena arkidosu raso.

jouw dorre bakka na arki dosu raso pewetaki over een ja o egisani ja nalek santaki ba bradanga sisa molis was aan juno over den nenge. Waarom is het boek van de wijsheid verdwenen uit alle nieuwe Bijbels? Waarom? De Bijbel in mijn bezit, 1930 van de vorige eeuw, bevat nog altijd het boek van wijsheid. Ik kan daar slechts over gissen, voor mij een vraag, voor hen een weet. Mijn inzien relateerde het wijsheden van de Ethiopische vroegere naam van Afrika, van de Afrikaanse mens, en die kennis moest dus de wereld uitgeholpen worden. Het moet verdampen. Dat is deel van het spel. De Bijbel is tot een liegboek verworden. Weet jij dat elke paus in een geheime kamer nog altijd een zwarte beeld van Madonna heeft? Dus, en dat is een beeld van moeder Aset, Saunu Ekar Mama Aiza. De wereld mag dat niet weten. Maar Yusabi, dat die afasifa a geheim bigi ano abi langa kibri. Wie was of wie is nog altijd de werkelijke mama Aiza? Ja, ook daar heb ik mijn uitgesproken visie over als jij verder leest. Mijn eigen visie dus. Weet jij de werkelijke reden waarom de zwarten hun oorspronkelijke naam moesten vergeten? En ze moesten dat haten. Weet jij waarom? Niet? Wel, dit is weer een eigen interpretatie daarop. Het betrof niks meer en niks minder dan het annihilatium of you, dat je dan ophoudt te bestaan. Dus, Baranas is afgeheid dat kunnen abi u egineng, dat je lek unun hebastamoro. Jij en met jou hetzelfde zwarte ras is dat dan officieel dood. En deze betekent dood een verandering van situatie. Jij hebt een naam van een totaal ander wezen. Dat betekent dat je niet meer bestaat. Iedere Surinamer verstaat en leest een beetje Engels. Ik hoef dus niet te vertalen. Het is echter duidelijk. Jij bent verworden tot een zombie die elke Afrikaanse naam verwerpt en belachelijk vindt. Dus boemvoervoer naar zover denk je. Jij zult je kinderen dan ook niet een Afrikaanse naam geven. Dat wij doen. Nee, het liefst moet dat kind van je heten Siomara, Genevieve, Grace, Emmy, Ronald, Hendrik, Harry, Joost Marijn, Margo, Beatrix, Marijke, Henk, Wim, Annie, John en Frank, etc. Om eerlijk te zijn, is het mijn inzien alleen de zwarte mens, de donkere mens, de Afrikaanse mens, die deze gewoonten heeft overgenomen. Want belangrijk, Sani, het is puur Afrikaans. Soort vis neem je aan die op ching, maakt niet uit. Maar het tweede neem, moest je altijd aan die, ze op ching had geboren. Want dat is echt iets van Afrika. Maar nu, een roep neng voor jou.
En daarnaast heb je nog een naam. Maar het is niet een Afrikaanse naam die je dan neemt. Nee, het is een Europese naam. Dus ating een lippie dat een Afrikaans is, maar wereldwijd, vooral onder zijn de daarbuiten, dus maar zijn de op een continent, op de egibi, bakaneng, abradangasisa. Ja, de op de egi, onosani. Maar alleen uno, in Noord- en Zuid-Amerika, na uno abneng, die een niet van ons zijn. Het is ook niet een Afrikaans. Het is meer een deels een lokolek van Nederland, een Katibo Uno. Dan heb je een Nederlandse achternaam. Even naar de Engelse doen, heb je Engelse achternaam, Franse achternaam, Spaanse vrachten achternaam. En ga zo maar door een Bradanga Sisa. Vergeet jullie je Afrikaanse naam en neem een naam van de witte mensen aan. Dan ben je veilig en je hoeft niet in bloed te baden door stokslagen van de diabolische witte mens. De zonen en ook dochters luisterden aandachtig en zouden de goede raad van hun moeder dan ook opvolgen. De witte duivels waren echter nog niet klaar met Kunta Kinte. Wist echter ook dat als hij zijn naam kwijt was, dus een naam van de witte mensen moest aannemen. Hij in feite mentaal dood was. Kunta wist hoe belangrijk een naam was en sowieso tot het moment dat de dood zijn intrede deed, zijn originele Afrikaanse naam wil hij dan niet een meer. Dus Bradanga Sisa, Jan Fosani, die aan ons ligt. Want misabit ik in het verleden, minus op zijn Afrikaanse sma, ben doedens ma dat die de Afrikaanse sma, dat je hebt genoeg van onder ons die helemaal niets willen hebben met Afrika. Dan denk ik bij mezelf, waar kom jij vandaan? En waar kom jouw bigisma vandaan, die jou in Suriname hebt gemaakt? Dus, Unodatrobi, dat de Europeaan een gieuw om een soort neng, strip je voor alla Yusani, terwijl neng, na Uno Afrikaanse sma, heeft een betekenis. En het vertelt je ook wie die persoon is. Maar hoe lang de bakken is, zo, Abi? Wat? Zo, Abi, broeder Narcissa. Ik vind dat als aan dat ik go, toen ze varen. Want nee, ze kasten aan, maar Abi egeding. Hindustani kasten aan, de Abde egeding. Japanese kasrana, de abde egeneng. Den soort buru san kasrana. Zelfde naam. Eigen naam. Maar dan Afrikaanse sma e huppel minder den sma. En zij hebben niet een eigen naam. Maar, if we den katibo ete, dan zou ik zeggen, ja, wat kunnen we daar tegen doen? Maar onder de katibo moro. Dus je kan er heel veel mee doen. En zij dan met bovoerus ma, kan de noodes ma kon de chimelt, hè. Maar misabit ak Afrikaanse Surinamers, en a groepen ook te samen zien, ak abamaniri, dat zijn die mensen die in de Verenigde Staten wonen. Komen wie was aan de wet maar edun aan de smadat drapen, de kier ding en noem maar op. Toch zijn die mensen zo blij dat een soort bakaneng zade abi. Maar in zijn naam, we hebben al achtergehaald
aneen fuas masan geboren tap moende, aneen fuas masan geboren tap dinsdag, op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. U achterhaal alle dingen dat die. En maar toch, u nee gebruik dingen dat die. Luku Mima, Jimmy en ook een Europese naam. En dan een die ook een oud papa CDC. Dan want Mima no Karmi kwam Mima. Het is iets wat gewoon toen ik pas bezig was met een op de radio zijn voor broadcast zwart bewustzijn. Dat is die naam gewoon in mijn hoofd gekomen. En ik moet eerlijk zijn, in eerste instantie wou ik die naam niet. Bradanga Sisa. Maar niet lang daarna heb ik die naam toch aangenomen. En ik ben blij dat ik dat heb gedaan. Na burgerlijke stand, en ook kwam in wat schrijf draap. Na ouderen en zang, ik is vier ouders. Dus komt dat papa CDC, heeft ervoor gezorgd dat mij wat Afrikaanse neem. En ik ben daar blij mee en ik ben daar ook trots mee, Bradanga Sisa. En dat ik me moest gaan naar een burgerlijke stand en noem maar op. Ja, dan neem ik mijn paspoort mee. En dan een paspoort voor jou is voor jou dat je wang een Nederlandse ning, een Nederlandse bakkening. En noem maar op. Dus dit is belangrijk, Bradanga Sisa. Omdat we zijn geen kleine kinderen. En het is ook niet zo dat dit is maar voor Afrika, maar voor Afrikaanse continent, dat die mensen helemaal geen namen hadden of wat dan ook. Alles aan die man die zich bij registreren, heb ik dan een aantal papieren, behalve aan man vervoeren. Die naam komt niet voor. Als een man vindt dat je naar Willem, dan naar Willem ineen. Maar Willem komt niet uit Afrika. Willem is een Nederlandse naam. Dus, Bradanga Sisa, we moeten een scherper gaan worden voor hoe kon de bakken wie we zijn. Want het is mooi en waar. Ik heet dit, ik heet zo. Maar het zijn allemaal Europese namen. En jij bent geen Europeaan. En daarom ik deze man niet zo serieus. Want deze man is hier. Dat alles aan zijn bank kon houden. Hoe ik graag den zijn. En dan gaan we daarmee aan de haal. Bradanga Sisa. Dus if je go 1 juni of 1 juli. Dat je go vereer je bigisma. Dan ook begint dat trapje. Je bent trots op dit, je bent trots op dat. Nee. Je kan alleen maar trots zijn. Als je schrijft, je schrijft wat Afrikanen. Want het is gewoon jouw naam. Maar Willem, Kees, Peter. Is niet van onze Bradanga Sisa. En nogmaals, want dit moet belangrijk te zijn die voeding, hè, is dat wie zie iemand die dem chief voor jou, wat first name en het is Europees, maar het tweede name moet ter aller tijde de naam zijn voor pe a dochter of a zoon voor jou geboren a die dat die dat moest de a tweede name. Wie zie neemt Peter lek een voornaam, maar die tweede mag niet ineens Edwin zijn. Nee, het moet een de naam hebben, of de naam krijgen, neem takie, voor Adedati. Want dat is puur Afrikaans. En de deening is ook spiritualiteit, de draap in de Bradanga Sisa.
Want wat trafasino de. Trafasino de. Abraden als je zei, uno kan goos do wachtino, want één krisma, tak do kondo de sanda di uno. Moeten we, het slaat nergens op. Dus we moesten luku asandat een fin fini, abraden als je zei. Hoe we dat gaan aanpakken. Nogmaals. Ik weet dat dat ding daar een beetje moeilijk is. Want if you want go, you want kinky in neem maar

naar de burgerlijke stand. En dan zeg je dat vanaf vandaag heet ik Kunta Kente. Of een andere naam die jij voor jezelf kies. En dat is aan dat belangrijk. Dat is pas trots zijn. Maar Abdians manning, dan komt hij met dat je bent trots daarop en bla bla bla. Nee, het vertelt niets iets over jou. Het vertelt iets over Amazangio. Aan dat hij. En trouwens, aan een Judengi aan dat hij. Fara weten dat je je bigisma aan dat hij. Dan nou je bigisma kies je aan ching. Dat ik actie dat ik kies aan dat toe aan bakan aan dat hij. Dat kon kiesip tje asem bakaning, ik wang aan lange en een gegeven moment wordt het de doodnormaalste ding dat je die naam hebt, brada. Dus waar is onze trots? En mi breedte toe dat uno Afrikaanse sma nooit udo de viswasan disi tegen een enkele volk. Vaak meer op zo'n uno. Uno bedenkt een positie. Dat kan ik een keer alle de lange virus maar. Dat is een planeet die ze. Maar we hebben het niet gedaan. En waarom hebben we het niet gedaan? Omdat uno een hoorrekening vanuit uno bribistructuur. Dat uno moet doen bepaalde zijn. Hij weet maar op een 10 geboden. Hij hoort een schrijf naar een 10 geboden. Zijn er in de Bijbel. Nee, toch? Maar uno go do lek den, uno wel o hoor uno na uno spiritualiteit. Want zomaar de man is die, bla bla bla, zijn christenen en bla bla bla. Maar te asane kong, gij zult niet doden. Maar luk omen, en libis maris maris kiri. En ze gaan tot de dag van vandaag toch door. En zomaar een fakkel van Amerika neemt. Trump, je bombardeert zo'n kondre gewoon toch. Ik hoop niet dat hij naar Suriname gaat. Poort is ranang. En aan de Goedusa srana abi. Dus, brada nga sisa. Kan de unos doen, denk, sandisi. Maar ja, in archiatori moet je altijd wel iets hebben om over te praten. En daar denk ik daarover. Samotaki, Savotaktide en bla bla bla. Daar moet ik altijd over na gaan denken. Niet erg. Maar ja, daar komt tot de conclusie dat, hey, we gaan archiatori dan aan deze ma omtrent de bakanesa de abi. En de bakaneng. Hebben we gewoon van die beulen van onze voorouders. En het is niet iets om trots op te zijn. Het is niet een... hoeft niet, Bradanga Sisa. Dus denk aan Tori Boom. Omtrent een... Densaan, dat is wat ik zeg. Het kan ook keren dat een iets langer een kan gaan praten, want die mensen die normaal na mij komen, wat ik heb begrepen, die een die komen voorlopig of misschien komen ze niet meer. Dus als ik niet uitgepraat ben, dan kunnen we altijd nog een stukje doorgaan. Dus we arki even bakawan poko. Pa abraradis esini tak ala de ogrisani sadeng libis madu tegen uno do paya ede do fade away.

via un doro bata na arki en dosu raso pewe go anga langa na a programa arki a tori en beste broers en zussen vanaf toen heeft geen enkele de asani zegt het is om mijn neem en die in de film van Contacente zie je hoe het is gegaan dat wij andere achternamen hebben gekregen. Toby, ik ben Toby, gaf hij aan en viel dood en neer. Hij dacht, je mag mijn dode lichaam nemen en het een naam Toby geven, maar ik, mijzelf, zal die naam nooit aannemen in dit leven. Zo belangrijk was de naam voor Contacente. En tegelijkertijd was de naamsverandering ook immens belangrijk voor de witte man. De witte duivels waren zich bewust van de kracht van een naam. Dus de man is volgens mij studeer uno bonbon. Vos denk tori dat die omgidens madisi uno neng. Omdat neng efforteer voor vooral uno Afrikaanse neng. Want mijn sapsana Peter nanga Willem. Maar de Afrikaanse neng sa altijd ube kisi. Efforteer wan sani sumana yu. Maar nu hebben we voor alles een naam die nergens op slaat, Brelanga Sisa. Slaat echt nergens op. En dan soms, ik kan takanga, put u de Google Meet, tamaram manteng. Nanga en de Afrikaanse sma. Omtrent dit. Ja, eigenlijk na zo Marie Taktaki. Want die mensen vinden hun naam zo mooi. Maar Dennis, daarbij stil. Wat vertelt die naam jou? Want dat is heel belangrijk. En nu, Dennis ou Abi, efforteer uno ansani fu densma sang ana katibo uno berlanga sisa. Dus mo breedi ef uno grabu atori disi dat we werk hebben om te doen. Alexa mitaki a kenki yubakane. Moet je wel degelijk de familie bijhalen. En dan weer kurujeri atori. Want je hebt genoeg Afrikaanse mensen, Surinaamse Afrikaanse mensen. Die willen dat niet. Denk waarschijnlijk de lobby, de lobbying voor een. Zaden beulen een. Voor den giden. En daar zijn ze trots op. Je kan echt niet trots zijn op een naam. Zang Yukisi Fu Desma Sankatibo Ubigisma. In Suriname heeft een. De Javanen hebben een eigen achternaam. En ook een eigen roepnamen en noem maar op. De Chinezen hebben dat. De Boeren hebben dat. De Hindustanen hebben dat. En uno elip mindri aladens madisi. We liep mindri Hindustanen, Javanen, inheemse mensen, Chinezen, Boeren. En ga zo maar door, Berlangasisa. Maar nogmaals, uitgerekend, uno Afrikaanse sma, de man, voor den uegi neng. En dan die day hebben we alleen maar Europese namen. En dat mensen daar trots op zijn,
slaat ook nergens op. Om eigenlijk om Sheng, dat we afdelen die zo lang akba. Zo lang dat ono vinden het normaal dat we die naam hebben. Maar nogmaals, Brelanga Sisa, ik moest door Rocco de Sandisi met de rest van jouw familie. Het zal niet te makkelijk gaan, want kan de vooral van boven voor ono, hè. Dat vind ik hoor. Vele van ons zijn haters van Afrika. Ze haten Afrika. Daarom ik zo lees dit dat wel zo dom en achterlijk zijn. Wat heeft Afrika, Afrikaanse Surinamers gedaan? Dat ze een hekel moeten hebben aan Afrika. Wat heeft Afrika jou gedaan? Maar je bent wel trots dat je in Europa bent. Je bent trots dat je in Nederland bent. En je bent trots omdat dat je in Engeland, Frans, Spaans... En ga zo maar door. Het zijn geen dingen om trots op te zijn, Abrelanga Sisa. Ik om een volk willen bijna in Nederland. Alle die volk mag niet uit waar ze vandaan komen. Ze hebben hun eigen achternaam. Een soort volk. Kunnen naar enige van die een naam hebben en ik weet echt niet hoe. Ik zou echt niet weten een. Hoe moet ik dit zeggen? Dus ja, ik zou echt niet weten. Fa mikankar harasan kom na uno mindri. Dat we dat gewoon niet meer een. Doen, Brelanga Sisa. En een. Voor utakip tjunse spiritualiteit. Is een naam ook een belangrijk. En op het continent. De mensen wisten dat al. Hoe belangrijk namen zijn. Hè? En kinderen kregen niet zomaar een naam. Misschien de kiswaning. Wat hun iets vertelt. En lichtzaam dat ik bij het tweede ning. Het tweede ning. Moet altijd de naam zijn. Fuadé, Sassoam Tjin geboren. Dus Tidena Sonde. Dan is het Kwasi en Kwasiba. Dus dat want aki als een jongen nu geboren wordt, dan zijn wij verplicht voor mij. Ik kan karen, misschien wel karen, ik roep naam Willem of Henk of John of wat dan ook. Maar de tweede naam moet altijd de naam zijn voor Adé Sassoam Tjin geboren. Want Aladdin Dening heeft iets. Ik heb zo'n kalender thuis. Ik heb het ook een paar keer over de radio gezegd over dat. Maar volgende week, desnoods, dan neem ik dat weer mee. Voor Luku, voor Soryu, de eigenschappen wat elke dag met zich meedraagt. En Temi Luku, Adif mee, dan klopt het allemaal met mij. Dat nanen, ik ben iemand van dinsdag, hè. Nano, dat je mag ook een kalender, Sani. Dan kom je tot de conclusie. Dat, ja, je hebt namen, maar ze zeggen helemaal niets. Het zegt helemaal niets. Eigenlijk, het vertelt jou. Sumakati boyubigisma. Dat na enige sani. Sadene dat e verter uno. En mi vindt ak de jobo. Den go tumsi fara dan a uno. Zijn te ver gegaan, Brelanga Sisa. Dus uno Afrikaanse sma. Altijd uno van nature. Ben je altijd bezig
nang spiritualiteit. Wij hadden geen godsdienst aan een religie. We hadden spiritualiteit. Op het Afrikaanse continent heb je ook mensen gehad in het verleden die gewoon op water konden lopen. Sommigen konden zelf vliegen. Maar minus had pedeen kracht die dat voor ons go. Want we kunnen dat soort dingen niet meer. Dus alle dingen zijn dat die uben de. En dan roept naam. Nee, en dan roept naam. Aan zijn imgi ipching. Zijn geboren ade dat die. Het vertelt iets over jouw kind. En dan nou jullie ka ouder. Want misschien wil je mij niet geloven. Doe onderzoek daarin. Look wat bijvoorbeeld Adif Kwasi Nanga Kwasiba. Wat voor eigenschappen hebben die? En dan, ik kan look if you ching, abasandati. Die mi belisa sandati. En dan mi kontapa die sami falona doti. Dan lees ik dat en dat ding, dat past helemaal met mijn karakter, Brelengasisa. Pas precies. Precies lek van jude, den san sa je do. Allemaal, ka je ka achterhaal, alle den soort san dat die. Dus willen we trots zijn, dan moeten we af van den sani. De neng satra volku kon ji ono. En ze hebben het niet gedaan met Indistanen. Ze hebben het niet gedaan met Javanen. Niet met Chinezen. Maar alleen met ons. Ik weet niet, sa ono Afrikaans is maar door Europeaan. Dat ze zoveel nare dingen tegen ons moesten doen. Dat je zelf gestript wordt van je eigen naam. Ik zie me al jongen dat mogen tegen a wet man dat vanaf vandaag heet je geen Peter meer, maar je heet Kwasi. Denk je dat hij de naam gaat overnemen? Nee toch? In kan ik ook tegen jongens niet dat ik moest de een Kwasi. Als niet zo leibakken, want dan heb je een genoeg. Dus Bredanga Sisa, je hebt genoeg dingen die wij moeten gaan veranderen. We moeten dat gaan doen. Niemand gaat dat voor ons doen. Alexander Taki, Abakanentoria, die ons niks vertelt, die vertelt ons wel. Die beeld die beulen voor Ubigis, maar dat vertelt die namen die wij nu hebben. Want na de Juno de Neng. Maar ja, die namen passen niet bij ons, want we zijn geen Europeanen, we zijn Afrikanen. Ik zie al dat een Chinees Kwaku heet. Ik hoor dat Asnesi vrouw bevallen. En dan. Kan de Amasrafeel snap naar Abedi ook toe en die zegt dan nee, vandaag is zaterdag dus als het een jongen is die moet Kwami heten en als het een vrouw is dan moet die Kwamimba heten of wat dan ook. De Chinezen gaan dat niet doen, de Hindustanen gaan het ook niet doen, Javanen ook niet, maar ik minosabi zei met die man. Doe asan dat wel tegen uno Afrikaanse sma. Ik katibo desma, maar doe is wasan nanga desma. En dan toch je gehoor aan neng voor desma, ook doe voor deng. En dan zadel je ze op met Peter, Kees, Johannes en weet ik veel wat allemaal. Maar mi el luko uno toe, dan mis je dat jullie zijn heel trots op die namen, sa desma di uno.
dat heleboel niet naar die burgerlijke stand gratis willen gaan. Niet. En dan is dat die mijn actiemoney, want kan die maar bij actiemoney, dan denk je, nomina, waar money dat voor change me neemt. Hier in Nederland is gratis dat jij dat mag doen. Ik weet niet hoe lang geleden, misschien een jaar of twee jaar, dat een wet dat kon, dat jij dat mag gaan doen en ook gratis. En tegen gratis, dan is het nog makkelijker familie bij elkaar roepen. Familie bij elkaar roepen. En we hopen dat de familie voor ons willen niet, omdat ze een of andere Jezus Christus aan het aanbidden zijn. En dan gaan ze zich afvragen, zou die God waarmee ze bezig zijn, zou die het leuk vinden? Over welke God hebben we het? Die Europese God? Die Europese God? Die had de Europeanen moeten zeggen, ik heb jullie toch 10 geboden gegeven? En daar staat toch in, gij zult niet doden. Maar die maken hier miljoenen Afrikaansers maar. En ik heb nooit gezien dat Agado dat hij straft is, maar dat hij. Maar één ding weet ik wel. Want na uno concept, een wel of des matikken dat ik ook met de egis had in uno concept, denk jij dat jij je kierkierisme, je gaat, dat je moest go later naar akrutubanje voor moeder maar aat. Ik denk dat een heleboel van onze beulen zijn nu in de hel. En dan kan je doortakken van, ja, maar dat wisten we niet, enzovoort. Nou, dan aboek voeding. Ik denk dat moeder maar hun eigen boek neemt en dan leest zij voor hun, gij zult niet doden. En gij zult ook geen andere mensen land afpikken. En dat allemaal hebben ze wel gedaan, broeder Sisa. Dus ik heb ook toe aan Sani voor het hier namals. En daarom heb ik met deze Afrikaanse man nog roken naar spiritualiteit voor de trafolku. Want uno Sani is zo uno. You know, man, long way di asandati. If you do the ogridati, dan kan de boemvoer of de ogogosto in kerkie bangi. Oh God, vergeef me en bla bla bla. Zo makkelijk. Zo gemakkelijk. Nee hoor, jouw concept bestaat niet. Onze dingen bestaan. En uw voorouders liep die uno na baka. Sap sa je doe in alibi, want je heb begonnen naar verantwoord te voelen en daden voor jou. Maar dat zie ik niet in de Bijbel staan. In de Bijbel staat, gij zult dit niet, gij zult dat niet. Maar ik kan tegen je, en ik lees de 10 geboden. Alle de geboden, de man die zie, hebben niks mee te maken. Om het zo te zeggen, ze hebben scheid daaraan. Want ik zou bang zijn, mijn lezen, dat gij zult niet doden. Maar dan toch ik hier om mijn Afrikaanse sma. En dan moet ik dat goed vinden. Maar de no sabi dat dat concept dat die bestaat niet. Een concept zou er bestaan na die moeder maar aard. En volgens mij, de bodies nog een drefde het dat op planeet. Toen was dat al. Dus niemand kan daar ontlopen. En dat waarschijnlijk. Ten nog voor voeders, maar en dat hoort ik ook Afrikaanse, maar ook toe zijn hier de indentrasmabribi structuur, dat je verteer je over de spiritualiteit, hoe dingen gaat en bla bla bla. Dat te denken, dat zien ze dat het niet is. En dan worden ze waarschijnlijk tapuku yorkas. Misschien, ik denk dat die mensen zijn die tapuku yorkas, want die hebben een alibi. Dan in de bezig aan de christendom voeding, moeten ze zelf weten,
Maar en next voor is aan dat doosje. Want het bestaat niet. Libisma creëert en sandati. En niet een mens maakt een God. God maakt mensen, denk ik, toch of niet? Dus dan, hoezo dat Johan Gogos dong tapasturu dat jij God bent? Nee, dit is dat niet bestaan, Baradanga Sisa. Als dan zou wel bestaan, nadat je, heb ik gewoon verantwoord toe, te jou dede, je hebt geen lichaam meer, je spirit is er nog, en de spirit dat je, heb ik gewoon akkroet toe van je. En ik denk, misschien als ik er niet meer ben, ik ben uit mijn lichaam, ik ben dood. Dat zou ik graag willen gaan kijken. Kan ik me voor actiemoeder maar uit. Samsananga desma, sankatibo obigisma. En dan gaat ze me misschien vertellen wat allemaal gebeurd is met die mensen. En dan kan de moeder maar uitschrijven op de middag. Ondanks dat ze een 10 geboden hebben, ze houden zichzelf niet eens aan hun eigen 10 geboden. Maar, anoni is aan dat domit te de. Domit wa heer trasani. En boom voor uno, aba probleem dat du. Uno santek den trasma bribi strukturo. Dan ook dat te jude de leka Afrikaanse Surinamer. En dan zie je niks wat je daar in de kerk hebt beleefd. Dus, no dekba, mopo uit den san dat die kom in je eigen ding. Nou, zo je otro ook toe aan verdwaalde jorka, want jij denkt, ach, ik ga daar, Jezus is daar. En dat tegen de energie, Jezus. Is zo, ik des maar abyssin. Jos is zo, boem blakasma. Met kushaar ook. Dus, een heleboel dingen ligt toch ook aan onszelf. Om ik denk dat die kracht die klaar is nu helemaal. En alleen takru kracht die dat is zorgo. Dat een, ja, je de interest maar brieven structuur. Denk ik Chimbo. Dens manu, zang je uno de brieven structuur. Hebben ze dat gedaan omdat ze zoveel van jou houdt? Zoveel van jou houdt? Na 400 zoveel jaren, denk ik dat hij is. Maar hoezo dan liefde, dat ik liefde daar moet gaan zoeken? Dus, Baradanga Sisa, denk niet kleindenkig. En ga vooral jouw eigen ding zoeken. En hou je er daar aan. De afgelopen jaren... Novos mami gogo beri. En ik hoop voor die mensen, zijn Migo naar den Beri voeden. Ik hoop dat ze niet verdwaald zijn daar in het universum. Want ze zien Jezus niet. Jezus is niet daar. Dus ook moppen uit den Smasani en koin a Sani Sawel Ebastang. En we hebben niemand spiritualiteit genomen. En dat ook kom ik uw eigen spiritualiteit. Nee, als spiritualiteit zou u abi dat u afvoeren creators voor ono. Naar de creators dat die een nogogogide atibrong. Want die bestaan. Soms maar het tegen me. Omdat mij nou aan het manga do. Dat God gaat me straffen. Is dat samen tegen. Ik ben niet bang voor iets wat niet bestaat. Dan kijken ze je net of jij in de zee niet werkt. Maar ik ben dankbaar. Ik ben de spirituele wereld dankbaar dat zij me al deze dingen hebben geleerd. En het is geen leugen, Sadia Fortermi. Omdat ik ook mijn eigen verstand gebruik. En bepaalde zijn kan gewoon niet een Baradanga Sisa. Dus no, hoor je schrijf naar een concept voor UNO, zodat je naar controle aan een tapuku yorka.
elka ferisma en ook desma ik vraag mezelf af pides me go go fin de yorka fugo go potap trasma want dat doen we ook hoor uno Afrikaanse Surinamers niet iedereen maar je hebt van die mensen die dat doen kan de ati ebron tap wan trawang kan de atrawan dwe wan sani dan heb je ook die mannen merendeel zijn dat mannen zijn ik kan eens ref bonoman en dan ja kan de isa avant toe zijn de echt goed bezig maar je hebt ook andere die ik kan go accent wajorka want je bent boos op die of dat en dan geeft die het ook en dan betaal je hem kapot met dat soort dingen ze brengen als isa if was ma do omen vere de san nangai libi den gi mudar ma at mano go go do chu anu tak yo go go na wan so bonu man da ya te a bonu man if a kan gi wa yorka wan me wa pote ta pas marat wan mi ati e bro ta pas marati en dan gaat hij dat ook geven maar dan moet je hem wel betalen hè. Nou denk ik dat je gaat rapen en dan is zo aan. Ik zou zeggen, niet doen. Dan moet het beter. Het kan een spirituele wereld. Dat zoals maar, ik fuck you up en noem maar op. Dat een spirituele wereld, ik deel dan aan deze marathi. Maar jij moet niet de beul gaan worden. En dan je gaat tegen Jorka en dan je zin de Jorka gaat op desma. En die mensen weten dat bijna nooit. Dat een dat je doet asanat, want je doet het in het donker. Zodat niemand jou kan zien. Maar if desma dat is je gaat op desma tap ding. Dan leg ze mij tegen, amore bigi een boodschap. Zou je kan kiezen is altijd in jouw droom. Dan moet je nu een tip te eenmaal weten dat ik vast aan het is. Als je drinkt over een dag, betekent dat naar Jorka. Als je drinkt over poespoesie, dan moet je weten dat ik naar Bakru. Want kan je weer kiezen drinken dat je, maar je weet niet wat het betekent. Dan moet je brada kwam in bij het tegen je tijdens de dag. Een brada naar Sisa. Tewas ma do den san dat nanga you and you no do asma next of what dan ook en je hebt niet eens door tak wans ma kompot wan bakro na you tapu fu jiman keri misschien weet je dat niet eens maar je ziet wel in jouw leven dat het niet zo goed gaat en dan en als je zo takro een bono mayabi je hebt ook mensen die eerlijk zijn en die ook de kracht heeft om dat uit jou te halen. Dus als je begint met een jodring, want if you not do the ogridati, spirituele wereld, ga lekker slapen. A spirituele wereld is zorg je in een drink, wat met jou gebeurt. Dus kan je nog eens maar een drink voor een poespoesie. Neem dit van mij aan, dan is een bakroe. En trouwens kan de iedereen over een dag. Dan weet je dat het dan weet je dat het is, brada Nangasira, dat het gewoon een Jorka is. Dus, Wisman, je zei, ik heb net aan die mensen verteld dat als ze gaan dromen. En ze dromen over een hond. Awajorka dape. Droom je over poes. Een poes is een bakroe. Dat weet je. Ik kan ja, nog eens maar zeggen. Ik denk je nou naar zo van. Hey, wat die meneer daar zegt. Ik heb inderdaad zo een droom gekregen. Dus als spirituele wereld. Nogal liep je zomaar. Maar. Ik raad dit af. Ga niet die God van de Bijbel en zijn zoon in afgo accident dat niks. Ik durf te zeggen dat soort dingen niet bestaat. Dus uno concept er bestaan.
En dat concept voor UNO is voor iedereen. Het is voor een Chinees, een Hindistaan, een Afrikaan, een Europeaan. En ga zo maar door. Daarom heb ik gewoon een verantwoord toe. In Abidji kantoren heb je voor moeder maar uit allemaal. Ze weten het misschien nog niet. Maar tijdens op de stream wat we dood noemen, dan zullen ze het ervaren. Maar, bradanga sisa, moro betre i hoor jou na a concept voor uno dat je niet verdwaal. Maar if you no hoor jou na a concept dat je dede, dat je shit aki ano den san isang, jube denki of den san sa ileri in a kerki bang, je dat niks van dat ding daar klopt. En jij bent niet verplicht voor te desma, Sani. Desma, een dwingie in het verre verleden. De voorouders voelden nauwelijks was slavernij. Was er geen slavernij meer. Laat me belezen. Laat me belezen, Sani, dat die UNO 2000 dominees zijn naar Suriname gegaan. Dat de Afrikaanse sma moesten kabribi structuren dat voeding een abra. En ik weet bijna zeker dat om een Afrikaanse sma sowieso gedwongen, hè, ono sandeno, wij moeten ermee kappen, want de bigisma voelen ze kunnen er niks aan doen. Dus ik blame hen niet, een positie voeding was zo fucked up dat ze bijna gedwongen werden voor de bribi-structuren voor de jobbo. Die mensen wouden dat niet. Maar you know for now, jij kan daar niet zonder dat ding daar leven. Waarschijnlijk, meneer Sa is op dat podium, die loop je waarschijnlijk bang te maken dat God dit met je gaat doen, je gaat naar de hel en bla bla bla. Inschrijf je tot aan de inschrijf of je dat de zandse allerio komt hij niet tegen. Dus met eigen Afrikaanse sma, nog wat ik desma, tras maar een concept. Uno concept is al 80 eeuwen oud. En die desma die zie ik ook al lang, ik denk, bribi-structuren kon daar desma minder pas. Pas, het is niet dat de abdienst aan het moment duizenden jaren, een paar honderden jaren, misschien maar niet duizenden jaren. Maar bij ons is het duizenden jaren dat we al deze dingen al hadden. En de bigisma voor ons schreef, die zijn voor tap papier lolo, tap skotwoestien, tap kleitabletten. De schrift de Sani liep je uno naar bakken, zodat we niet verdwaalde mensen gaan worden tegen in het universum en noem maar op. En ja, ik ben eens met ze, dus daarom ik mijn broadcast de Sani's ook toe. En ik weet dat Yogona Akrutubani en misschien moeder Maat, teimit ak ja, maar jij hebt dit en dit gedaan. En hoe maar dan met minogogol leed heb je dat? Nee, ik heb het niet gedaan. Het was de buurman die dat heeft gedaan. Het heeft geen zin voor die buurman als schuld. Want dan sabit ak na judo de sani. Juno manchi dinge, maar ze zien ons. Ze zien ons, Barang Aziza. Dus Afrikaanse spiritualiteit is veel beter en het is een zekerheid, want you, bigisma, denomek religie naar een spiritualiteit. Ze hadden dat en ze hebben dat gekregen van hun scheppers. Maar nu die de man strip je voor alles aan, die de man pot je in die vuur aan mij tegen je bij. Dat je nou een chief die debris, jullie hadden geen godsdienst en bla bla bla. Daarom heb ik ook toen een soort opmerkingen die ze in mij toe onder Sranang, aan de Sranang, maar wang Afrikaanse mensen, die zeggen dat het is goed dat Akatibo Bende,
Want zodoende hebben ze die God leren kennen. Wat een uitspraak zeg. Dus denk je, Chimbo, Mibigisma, ik heb de foto, ik heb de ano, kot de tongo, dik de aipuro, kot afrobobi, kot ama penis, op een abere voor een zwanger vrouw. Je teka abtien, zijn er misschien nog niet eens helemaal gegroeid is. Dat je bang en goe. En de agad of you nooit nog strafie voor de zandati. Maar ik weet wel dat in kokare zo in na os of moeder ma aad, jij komt echt niet weg met dat. Dat je kap om mijn Afrikaanse smafutu. En alle die soort gruwelijke ideeën zouden doen aan die ambities maar voor ono. Gaat je ook mopo uit als aan dat die. Dus daarom eigenlijk alle libismas aan deze planeet die zie. Ik vind, ga op onderzoek uit. Maakt niet uit, ben je Hindistan, ben je Chinees, ben je Witman, ben je. Maakt niet uit. Yusuf Sashite idee, dat alle die zijn zijn ideeën die. Dus daarom met alles maar teken a concert DC. Nog een teken a concert voor je, met de teken a concert voor jou. En niet dat de teken zijn die gaan ze iets voor zichzelf maken. Nee, zo als hoe dat ding is, zo moet dat ding naar voren komen, brother Nassisa. Dus mo breti if we grabu asan gisami e chako afesi oti de berdanga sisa want het is gewoon zo uno na den fos libis mata pa planeet disi dan moet je je afvragen dat suma met Afrikaanse sma bon fosani sa de ma potin den buko asan disi laat ons mensen maken naar ons beeld en naar ons gelijkenis. Het is niet iets van Europa. Het is iets van Afrika. En dat die den takas aan dat die. Dan denken we, Mickey. Eerst hebben ze die vrouwen gemaakt. Want if you want go in one fabriek, go ook in mekka fabriek fossi. Dus eerst vrouwen. En dan komen die mannen. Maar in Asani, voor Agade, voor Bijbel, werkt het niet zo. Hij is alleen. En toch zegt hij, laat ons. Ons is meer fout. Dus dan suma ama misdoen dat hij het aki. Dus hij is alleen toch? Dan moet je zeggen, ik ga mensen maken. Dat nou een enkel link. Maar if je taki laat ons mensen maken, wie houdt wie voor de gek? Zoals je gebruikt een woord dat laat ons, betekent dat je met meerdere mensen of met meerdere spirit daar moet zitten, toch? Maar een Afrikaans is maar. Inschrijf Elisa aan dat hij. Laat ons mensen maken naar ons beeld en naar ons gelijkenis. En ze hebben niet door, want er is ons geleerd, er is maar één God. Maar in de Bijbel staat geschreven dat Agado dat die etaki laat ons mensen maken naar ons beeld en naar ons gelijkenis. Dan wie is die ons dan? Tegen de Afrikaanse mensen zijn tik abribi structuren voor de sma abra. Dan wat die confronteerde en dan asan dat ja, er is maar één God. Dat kon even. Laten we lezen wat hier staat. Laat ons mensen maken naar ons gelijkenissen. Ons, if ik was score, en dan je vrouw of meesteractie is ons meervoudig of enkel. If you talk enkel, jij krijgt onvoldoende. Want ons betekent dat er meerdere dingen zijn. Me want it, ja. De familie moet gewoon met haar woord die zei, laat ons
een nummer van Bob Marley draaien. Maar dan heb je dit ja. Nee, kan toch niet? Als je gebruikt het woord ons, betekent dat er meerdere mensen zijn. Dus, ik begrijp hoe Afrikaanse Surinamers ook niet, hè? Gebruik niet, je verstaat niet. Dus zoals je voor je kan, abide man bij die structuren, dan gaan ze een heleboel dingen verzinnen. Anderen zeggen, ja, nee, de Heilige Geest was daar, maar dat staat daar niet geschreven, dat een Heilige Geest. Dat zeg jij met jouw mond. Maar waar is het bewijs dan? Want ik lees, en daar staat geschreven, laat ons. En voor die ons is geschreven, God is alleen. Hij was alleen. Maar ineens en de Agado Ewande, de Eitakang is review waarschijnlijk. Want ik weet echt niet want het christendom en de Smafulus aan de in Azandati. Ik weet niet hoe ze lezen hoor. Want begrijpend lezen is belangrijk. En ik probeer begrijpend te lezen. En dan zie ik gewoon dat daar staat geschreven: laat ons mensen maken naar onze beeld en gelijkenis. Maar na Johan, dat is dus behoud wie voor de gek. Dus nou maar boendongado. Want nogmaals, gonna scoren, ga examen doen. En de juffrouw of de meester gebruikt het woord ons. Ga invullen dat ons een enkelvoud is. Nee, het is, dat betekent dat er meer mensen er zijn. En bij ons, Bralangasisa in een concept voor u, de woord hoe dat kan taki. Laat ons, omdat kan de awankracht die de akiswa idee, de trakracht die de toe, dan aan de kracht die dat eitaki, kom ik libis maar lek van uno de. Dat is logisch toch? Maar jullie zitten in Walosan sanologisch. En if I jobo srefi, te kenting, voor Google analyseer je zijn. Iedereen gaat tot dezelfde conclusie komen. Want het staat geschreven in Nederlands. Het is niet geschreven in een taal uit Azië of een taal uit Afrika of Noord- en Zuid-Amerika. Nee, het is geschreven in het Nederlands. En als je Engels bent, staat het in het Engels daar. Die ons, let us, maar je bent alleen. Dus, ik vind dat je meer je verstand moet gaan gebruiken. Mijn begrijp, wat mooi lange ding. Binnen de etak was, maar die etak den sani. Sami etaki, Bralangasisa. Ik zal niet zeggen dat ik dit alleen doe. Tuurlijk zal je nog meer mensen hebben. En wereldwijd heb je genoeg mensen in Noord- en Zuid-Amerika die misschien hetzelfde zeggen tegen die anderen. Maar nu ligt het aan jou, Bralangasisa. Ik heb dat soort dingen al overwonnen. Ik heb het al gelezen, ons, dan meneer ik je serieus, moeder. Nee, ik neem jou niet serieus. Ik vind kon tegen me, Johan, maar je gebruikt het woord ons. Nogmaals, als ik was scoren, dan je vrouw actie dat ik ook op het asani, dat het een enkel fout is. Je krijgt je diploma niet, je bent gezakt. dus breng als is aan. Het is mooi en waar dat je dingen leest, maar je moet goed lezen en begrijpend lezen. Want je bent een volwassen persoon. Niet omdat iets in een boek staat geschreven, dat betekent dat het zo is. Suma schreef den boeken. En dan maakt niet uit, Suma schreef den boeken, maar als je gaat lezen, dan moet je goed lezen. En meneer, dat is aan, omdat vaak lief is mij, denk ik,
dat je dan een hekel hebt aan die mensen. Ik heb geen hekel aan die mensen. Het zit niet in mijn systeem dat ik een hekel moet hebben aan mensen. Ik ben een normaal vinding, daar hoeven we niet, samen gaan. Nee, dat ben ik een aftakkie of wat dan ook. Maar iedereen moet weten, elke volk moet weten over hun eigen dingen. En mij het ook over onze eigen dingen. Ik vertel toch niet over Chinese spiritualiteit, Indistanse spiritualiteit, Javaanse spiritualiteit, Europese spiritualiteit, spiritualiteit van de Arabieren. Ik heb het daar niet over. Ik heb het over onze dingen. Waarvan we zijn gestript van die dingen. Dan heb ik een jono trasani. En dan tidede. Ik heb graag voor ik kan gofferter Afrikaanse sma, mopo uit den sma zani, liep den sangi den sma, en ga dat voor jou onderzoeken. Je kan dat echt niet tegen onze mensen zeggen, want dat is mijn bericht dat ik meer de zee in Europa woon. Maar ik kan tegen het dat ik meer de zee in Europa 100%. Niet een klein beetje, maar 100% Breda Nassisa. En wat ook belangrijk is, dat is gewoon een logisch nadenken. Logisch nadenken is heel belangrijk, Brother Narcissa. Is heel belangrijk. Maar dat doen wij niet. Wij tik gewoon Abra. Wij tik gewoon Abra. En Asanati moet je een beetje voorzichtig mee zijn. Nu vergeet je, dus kom je daar eens zo. Dan met de kasani vanuit meer. Liefde voor onze voorouders is belangrijk. Vooral de voorouders, Sanyamaye Bikatibo. En ook toe glorie gegomit de voorouders. Die een tjawang, een wafasi fulibi, 4000 jaar. Om een duizenden jaren. En ja later, dens maar bij contranga je ziet den voorouders voor uno. Vandaar dat den creators bij zijn een rokoman kong, plus de bij zijn profeta kong, nanga barbos kopusma. Het is niet iets nieuws dat dens aan dat den omindri. Dus denk, mek ala moeite. Zodat uno neko inwang een verveer momenti. Maar if uno no tranga yesi, dat tekalo tek uno. En dat is gebeurd met ons Afrikaanse mensen. Want Afrikaanse mensen, als ze wouden, we weten een verleden week of twee weken, if de be wani, if de be de echt duivelse mensen, irike dat langa virus, maar bode tap aplane idee. Want dan als hem zijn ze de lange virus maar hij doet, dan zouden we dat ook doen. Dat betekent dat we ze allemaal zouden vermoorden. Kan je ook katibo den toe? Kan je tijdens de katibo weer kap de voet of den, kap de aan of den, juk de aipuru, kot de lip, kot de tongo, kot afro bobby en ga zo maar door. Maar we hebben dat soort dingen never, nooit gedaan. En zei dat ik denk dat ik me voor een bedoel is aan dat hij. Omdat de rok een concept voor moeder me had. Dat als aan ze opstaan dan ga je even je goed doen aan dat hij. Dus onze bigisma hebben nooit dat soort dingen gedaan met andere volkeren. In tegendeel hebben ze andere volken altijd geholpen voor kan. Dus ze hebben hun beschaafd gemaakt, laat maar het zo zeggen. Maar ja, ook zomaar, want dit is man op beschaafd, klaar. Maar wie heeft me kwam, Brother Narcissa, sowieso maar breekt die. Ik voel nu een gradientorisch autact idee. Ik hoop niet dat ik van de hak naar de tak ben gaan springen.
Maar het allerbelangrijkste voor die stap je eigen concept die als aan je komt op spiritualiteit. En dan laatste zijn ze met dat je te overleggen, want kan de boom voor ons maar ik is de drein dat die, en ze weten niet wat het betekent. Als je drein voor een dag dan moet je weten dat nou een jorka. Dat want dat je een libisma, een boom, die debri libisma, want we doen ook tot die debri zijn, die moeten we ook eerlijk zijn. Dus want die debri zijn die overleggen, teken je. En dan, je weet niet dat Kotaki, een persoon, Senwan Bakurugi, maar eigenlijk die Gogos Ribi, dat iedereen voor een dag. Maar je weet niet wat het betekent. Dus dan in Archiatori, dan zeg ik dat, ze mogen boos worden op mij, moeten ze zelf weten. Maar ik praat hier de waarheid. Zoals iedereen van Dago naar een jorkades maar zijn keitapo. Zoals iedereen van Poespoesie, daarna bakroeden zijn konijtapo. Dus massa ik is de iedereen dat die, dat weet je het. Want ik kan erover praten. Zij heb ik me kan dag over dat zijn. Omdat ik ook dat soort dromen heb gekregen. Abradangasisa. Isabi. Maar nu me raad die af. Die ik kon erachter. Libidensma. Zorg goed dat je gegeven wat echt de top abonnement. Die, want ja, bisma zei poti, maar ja, bisma zei poorbaka. Dat je zo kwam aan. Of wat vrouw zei poeru. Dat je poorengi. Maar in afgogo kies ati brom, in afgogo tatak mo kira disi of zo, nee, libiden gimoder ma at. Libiden gimoder ma at, abaradanga sisa, want kan de ding libi in a way of life fu akrestandom, dat paradijs en hel. Nee, a concept de sapsayedu, want ja, bif go. Ja, we go in akruto bangi om trend den daden voor jou. En if den daden voor jou no boom, dat je ook wel een soort hel. En if jou boom, nou dan kom je in het paradijs terecht. En onze voorouders wisten dat, brother Nassisa. En daarom hebben ze nooit en nooit een

Nou, uno concept, want uno concept is al oh men duizenden, duizenden, duizenden jaren oud. De sansan de nu zijn dingen van pas. En hun zeggen over hun ding dat ze dan naar paradijs gaan of ze gaan in de hel. Dat zeggen ze zelf, brengen ze zelf. Dat is hun concept, maar ons concept is ouder dan dat. Dus hoor je bezig naar een feit dat Sapsaye doet, want je hebt gewoon naar verantwoord toe voor de Sani Saido. En lexam want met eigen ba dat heb je drijf die dat is Jorka, is Bakru, dat kan de want toe smaak doen de San dat die. Misschien denken ze. Saman is of saman se wikidens ma yon ma kan de asen e arki atori no de e kan de ama of afro kan de aben ati bonon tapwas ma asen wa yor ka go tapas ma ma da vi ti ye e mesi word so boos op ma di mensen die dat doen maar dat moeten ze zelf weten maar ik zeg tegen mijn mensen op wat ze moeten opletten want we kan takif furu de wetman is de wetman dat de wetman zo maar ko bigel ko de san sa uno e do na ma kandra Google kuren san sa we do na ma kandra so das asat e comfort tak tak ja is ma senior ka gis ma so bakrugi het zijn vaak je eigen soort mensen die dat doen. Het zijn onze mensen die dat doen. En ik ga niet omdat na Afrikaanse mensen doen dat soort dingen, dan moet ik mijn mond daarover dicht houden. Nee, me van jou nu alawala. Dan moet je dat niet doen. En desma ze het doen is aan dat die. Volgens mij, terende dat de jere tak in god rapide na gebouw dat die dan. Dat is op dat ik naar een gebouw voor moeder maat. Dat is heb ik bij ze aan Dat aan de wang gooi naast aan dat de troon zo tap ook jorka. En dat is wat jorka dat die deel is mij gegoot te kiepen op het tap tras me. Dus breder als ik ze in archiatorie praten we over alles en nog wat. Ik ga niet hier alleen praten over katibo en noem maar op. Maar ook over die dingen die we tegen elkaar doen. Dus koren, tanga, sofara, trawiki, damisa mek moeiti fu en kombaka. En mobreti ef mi opo wantu fu du ai, omtrent, leksam tegi, dref wan dagu awa yorka, dref wan puspusi, dat is een bakru. En dat ik moppen voor als spirituele wereld, zo'n soort jou, dat dan maar dat ik jou. Eigenlijk soms heb je niet eens een bonomang nodig om die analyse te maken dat ena die zanger dat ik jou. Maar omdat kan de ino ben sabi, dat je een, want er is nog een belangrijk zijn, dat in een drijf jou, minus op zomaar ik creëer de drijf, maar die zijn wel geniaal. Maar je moet wel weten, te bepaalde sani, te jedenen bepaalde sani, wat het precies is. Ik kan ook actie aan dominee, kom nog wat aan dat. Maar in Afgogo Takatori dat schreef dan ga je aan een dominee. Want die weet niet eens dat, look if de arke nu, dan nemen ze dit van mij. Dus dat de jugo nu naar een kerkje bangi, dat hij tegen een dominee. Dat ik bij de vond dat goed, dat hoop ik dat die dominee ook een beetje luistert naar archiatoris, dat ik kan tegen jou, dat ik heb laatst gehoord op de radio, een meneer zei, dat als je van een hond droomt, dat het te maken heeft met een Jorka. Maar ik denk niet dat jouw dominee dat aan jou gaat vertellen. Ik zou zeggen, archiatori, want ik heb geen dinges op mijn kop of wat dan ook. Weet dat gewoon van zande. En wist omenisme wat atibro na mi tapu. Omdat mi opo
Odo ay omtrent yorka nga bakru.

story, dan moeten ze dat maar niet gaan doen tegen anderen. Want ik ga mijn mond niet dichthouden. Enige smazan kan dat ik me hoor, dat zijn de scheppers. Maar dat gaan ze niet doen. Omdat deze is dat aan een voor vers aan je vertel. Je vertelt vast aan de gewoon. Dus doe er wat aan, broeder Narcisa. En de smazan, ik gis me. Jor kan aan haar bakroep op dat trouwen, dus maar dat die moest let op. Ik kan het niet dat deze man had gewoon haar kroetoebang heeft moeder maar uit. Hebben ze een grote probleem. Dat soort mensen gaan naar de hel. Want die gruwelijk voor God doet zo'n zand naar haar wans maar. En dat je de kamer niet ook toevoegt als aan dat die. Ik zou zeggen, ga toch een werk zoeken. Zo om een factuur de figuur square ook. Maar dan ook, je massa is zeer bakroen naar Mallorca. Het is niet iets om trots op te zijn. Dus ja, dan niet akut ekuten voor Arki, broeder Nangasisa. En ik zou zeggen, tot volgende week. Ik zit te denken, afgelopen donderdag. Volgens mij was ik bij radio een Freeman Grong. Heb ik ook een programma gemaakt. Dus als je nog bij Arki een programma, dan kan je altijd via een salto een uitzending gemist. Dekke Arki voor Adi dat hij voor afgelopen een donderdag tussen 11 en 2 asande. Dat ik kan gewoon Arki Atori ook toe via een Salto-uitzending gemist. Ik zou zeggen, Berlengasisa, in Nawani voor de creators, naar de voorouders, dan kom ik volgende week terug. En dan zien we wel waar we het over zullen hebben. Tangita kute kute fu Arki. En mij de trots tap onutak we Arki. Want het is niet leuk. Je koin asidio en dan niemand luistert naar je. En ik zeg ook altijd. Al is maar één persoon die naar mij luistert. Dan kom ik voor die persoon in de studio. Tot de volgende keer.

0: Alegria.
1: Halo. Halo, Martin. Main bad terus, main mau dokter tuh.

0: fantastisch gedaan. You rock the place.
1: Yes, we did.
0: Ja, waanzinnig.
2: Niet normaal, niet normaal.
0: Dit smaakt naar meer.
2: Ja, eigenlijk wel. Zullen we gaan?
1: Nou, ik zei het net al. Ik wil niet. Ik kom nog een keer.
0: Als je nu elk lied zou mogen uitkiezen, welke zou je nu willen zien?
1: Ja, nog een keer deze.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de 3e dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt, is niet duidelijk. De laatste minuten van het Eredivisie-duel tussen NAC Breda en SC Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog gespeeld worden. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. NAC meldt dat de wedstrijd om veiligheidsredenen niet in Breda kan worden afgemaakt. Voor de 8 minuten die nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Vanmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda gedegradeerd is uit de Eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Morgen is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Raso for everyone, everywhere, every time.

Radio Raso for everyone, everywhere, every time.

Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draait het voorstel erom eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij. Dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29ste keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van de rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg heeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Blijft altijd genieten.
1: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
2: Wat klinkt jij zo goed?
3: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
4: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
1: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
5: Red Light Jazz Radio.

2. Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Razo for everyone, everywhere, every time.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De minister van Defensie van Letland stapt op. Hij kreeg al langer commentaar omdat meerdere drones op het grondgebied van Letland terechtkwamen. Dat gebeurde vorige week ook. De premier vroeg vanmiddag om zijn aftreden omdat hij de verdediging van het land niet op orde had. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D-TV. Internationale televisiekunst van toen, door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D-TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 105.2 Ether, 103.8 Kabel, Radio Amsterdam Zuidoost.
1: Jacques Chirac.

ander in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan.

Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel en geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zat vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. In 2023 kreeg ze de Nobelprijs voor de Vrede voor haar campagne voor vrouwenrechten en de afschaffing van de doodstraf. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van de rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg heeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: café. Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
1: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.